van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals

hebben aanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden. Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

0: iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Dan doolt Eddie Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn.
0: Radio Apeldoorn.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
2: Schouten.
3: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
4: Your brain may no longer be the boss.

en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens veiligheidsexperts kan de NAVO binnenkort opnieuw reageren op Russische intimidaties, zoals cyberaanvallen en dreigingen richting lidstaten. Ze zeggen dat niets doen uitlokt en dat bondgenoten alert moeten blijven. De recente Russische acties worden gezien als poging om druk uit te oefenen. De NAVO benadrukt dat het bondgenootschap zich niet laat intimideren. De Spaanse premier Pedro Sánchez reist naar Ceuta vanwege een plotselinge instroom van migranten vanuit Marokko. Volgens de autoriteiten kwamen honderden mensen de enclave binnen. Sánchez wil zich ter plaatse laten informeren over de situatie en de inzet van hulpdiensten. De regering spreekt van een uitzonderlijke instroom en benadrukt dat de veiligheidstroepen volledig zijn ingezet. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een tiener die 2 jaar geleden een schietpartij op een middelbare school pleegde veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij gaf zijn zoon het wapen als kerk.

Kerstcadeau dat later werd gebruikt bij de aanval waarbij 4 mensen omkwamen en 9 gewond raakten. De rechter zei dat waarschuwingen waren genegeerd. Duitsland heeft ingestemd met de overlevering van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een Nederlander in een hotel in Rees. De verdachte werd eerder aangehouden en Nederland had om uitlevering gevraagd. Volgens justitie kan het onderzoek nu verder worden voortgezet in Nederland. De man blijft in Duitsland vastzitten tot de overdracht aan Nederland. Ten slotte dan nog het weer. In de nacht komen in het noordwesten en rond het IJsselmeer enkele lichte buien voor. Elders blijft het droog. Het koelt af naar 10 tot 16 graden bij weinig wind. Morgenochtend is het bewolkt in het noordwesten. Dan kan er ook een buitje vallen. Elders is het zonnig. Het blijft morgenmiddag op de meeste plaatsen droog bij 21 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khali en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedamd met stoplijnen en een blushelikopter. President Trump wil met een nieuw decreet paspoorten weigeren aan kinderen van ouders die doelbewust in de VS bevallen om de staat te misleiden. Zogeheten geboortetoerisme. Het Amerikaanse geboorterecht kent automatisch staatsburgerschap toe aan kinderen geboren in de VS. Eind juni oordeelde het Hooggerechtshof al dat Trump dat recht niet zomaar kan inperken. Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen na eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zuid-Libanon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En bronnen melden na overleg met het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken dat er mogelijk geen munitie aan boord was van het Oekraïense vliegtuig op de luchthaven van Leipzig. Het toestel was woensdagavond mogelijk aangevallen met een explosieve drone. De federale aanklager stelde dat er voldoende bewijs was voor een aanslagpoging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de Nachttour.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
1: Go ahead. Make my day.
0: Bij nacht.
2: Your brain may no longer be the box.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nonthaburi-school in een voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteit is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. De brandweer heeft de duinbrand bij Oudorp onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. Vanochtend gaat het waterschap het gebied verder doorzoeken om resterend vuur in de grond te doven. De brand ontstond donderdagmiddag en werd 's avonds ingedampt met stoplijnen en een blushelikopter. In totaal ging 2000 vierkante meter natuur verloren. En Human Rights Watch, Amnesty International en Legal Agenda concluderen naar eigen onderzoek dat Israël op 22 april een oorlogsmisdaad begint door een drievoudige aanval op de Libanese journalisten Amal Khalil en Zainab Farahi in Zadibayon. Khalil overleed uren later aan een hartstilstand. Hulpverleners werden urenlang tegengehouden door het Israëlische leger. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in de noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:05 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. Bij een brand op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg in Rotterdam is één persoon overleden. De brand brak rond 11 uur 's avonds uit. Bewoners hoorden ook een explosie. Hulpdiensten troffen de persoon nog levend aan, maar reanimatie mocht niet baten. Het pand hoefde niet ontruimd te worden. Bij een schietpartij op de Debsirin Nantaburi-school in de voorstad van de hoofdstad Bangkok in Thailand zijn vanochtend doden en gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten is de vermoedelijke dader een leerling. Er zouden 15 gewonden zijn en momenteel 2 dodelijke slachtoffers, beide leerkrachten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: U luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Goedemiddag luisteraars, fijn dat u heeft afgestemd op Radio Apeldoorn. Het is hier een drukke bedoeling hier in de studio. Drie dames, ja, en onze eerste gast van het eerste uur is ook al aangeschoven. Het is vandaag 6 augustus, voor zover u het nog niet wist. 6 augustus alweer. En ja, weet je, met een poepende zucht zitten we ook weer zo in de herfst. Maar daar gaan we het niet over hebben. Het is nog steeds ongelooflijk zonnig. En ja, dat heeft natuurlijk ook allerlei consequenties voor de natuur. Het is enorm droog overal. We gaan straks ook naar een berichtje luisteren van Lorien. Want Lorien heb ik hier links van mij zitten.
2: Ik ben er weer.
1: En we hebben een meekijker. Ja, dat bedoel ik aardig. Ja, Annelies, die wil gewoon ook de kneepjes van het vak gaan leren. Dus welkom allemaal. Ja, wat gaan we doen? Het eerste uur. Nou, ik heb het al gezegd. Roland van Gelderen die is al aangeschoven. Hij gaat met ons straks praten over de allernieuwste single. De kroeghit, zoals hij het zelf noemt. Van Sorry, dat is dan de band, hè? Denk ja, ik zo. En de titel van het liedje is Mag ik je boelen? Nou, daarover zometeen van alles. En we gaan het ook draaien. Dus dat is helemaal gezellig, toch? Daarnaast krijgen we ook bezoek in de studio in de persoon van Kitty Nieuwenburg. Zij is van het CODA Taaldigihuis. En die gaat alles vertellen over het Taaldigihuis. Ja, maar voor zover nu even niet. Want we gaan luisteren naar, ja, je weet het allemaal, hè. Het is enorm, ja, in de media
2: hot,
1: ook.
2: Ja, hot.
1: Ja, hot, al die boeren. Dus we moeten gewoon even een boerenliedje draaien van Mooi Wark met boeren.

0: Zo, best wel stevig nummer eigenlijk, hè? Ja. Mooi werk. De band die opgericht is in Drenthe in 1992... door Bert Koops en Henk Oosting. En dit nummer heette Boeren en kwam uit 2012.
1: Ja, en gisteren, nou, het zal bijna niemand ontgaan zijn in Apeldoorn. Ruim 200 trekkers vertrokken gisteravond vanuit meerdere richtingen... maar vooral ook vanuit Teuge richting de Zutphense Straat... waar ze de A50 op gingen, de A1... dat ligt vlakbij elkaar bij ons. Bij Apeldoorn-Zuid gingen ze eraf en via de Kaaisdijk in een hele stoet de Marchandstraat en naar het Hofveld. En dus bij winkelcentrum Adelaarsplein. Ze zeiden dat ze bij Café Het Poortje een versnapering namen. Dat weet ik zo niet. Mm-hmm. Ik heb wel de filmpjes gezien. Het was,
0: ja. Dat is behoorlijk stevig allemaal.
1: Behoorlijk
0: hoor.
1: Stevig, He? Ja. En ze doen het ergens voor, dus... Ja,
0: het is toch allemaal in en in triest, zeg, ja, jongens. Wat zeker. Ze daar allemaal in Den Haag bedenken.
1: Ja.
0: En die zogenaamde natuurfreaks en alles. Hou eens op, joh. Ja. Laten we gewoon de boel laten.
1: Precies. Maar op een gegeven moment hadden ze ook een hele stoet auto's nog achter hun aan... van mensen die... die
0: sympathisanten.
1: Ja, sympathisanten. Ik kom bijna
0: mooi woord, hè?
1: Ja.
0: Ja. Oké, nou... Maar wat gaat het? Wat is het vervolg? Staat het er ook bij?
1: Dat staat er niet bij. En nee. Ik denk in het hele land zijn natuurlijk protesten.
0: Ja.
1: In Apeldoorn was er dus ook niet een afgesproken protest.
0: Nee,
1: hoe zeg je dat? Ja, was spontaan.
0: Okay.
1: En de politie escorteerde ze wel.
0: Ja, ja.
1: Hoorden we net ook op het nieuws.
0: Zag ik ook filmpjes van.
1: Ja, klopt. Ja. Dus. Dus volgens mij is het allemaal vredig verlopen.
0: Nou, laten we hopen dat het wat uit gaat halen in de toekomst. Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké, het wordt tijd voor een nieuw liedje. En dat is van EZK. Geen idee.
1: Nee.
0: Laten we ons maar laten verrassen. Oh, Diana.

0: Nou, wel even lekker een nummertje wat bij dit zomerse weer thuis hoort, vind ik, hè?
1: Ja.
0: Helemaal gezellig. En ja, ik had het al tegen Alexander gezegd. Je weet het, hè? Als de reggae gedraaid wordt, dan heb ik altijd zin in rumbonen. Maar helaas, ook vandaag weer niet,
1: nee,
0: hè?
1: Helemaal nee. Niet.
0: Maar goed, Ezeki, zeg ik dat goed? 1994, daar kwam dit nummer uit. Een beetje een oudje, alweer. Goed, en wat niet oud is, dat is het liedje Mag ik je boelen?
2: Ja, klopt. Heel
0: wat
2: nu nog.
0: Wat een titel voor een liedje, Roland.
2: Ja, nou weet je, wij komen natuurlijk uit de datwereld.
0: Ja.
2: We hebben datten, dus ja, daar
1: dat
2: komt het eigenlijk vandaan.
1: Dat dus de bullseye bij het dart.
2: Ja, dat is eigenlijk zeg maar wel. Maar ja, omdat we het Nederlands liedje hebben, boel is natuurlijk Engels. Daar hebben we er gewoon echt boelen van gemaakt.
1: Ja.
2: Dus vandaar dat het heet boelen. Ja, en als je liedje hoort, zul je ook horen dat het over datten gaat. Zeker.
1: Leuk.
0: Maar Roland
2: ja.
0: van Gelderen,
2: ja.
0: Welkom in de uitzending. Leuk dat je er bent. Je hebt een mailtje gestuurd naar onze redactie.
2: Ja.
0: Met dat, ja, die aankondiging van dat nieuwe liedje. Het is nog niet officieel uitgegeven.
2: Nee, klopt. 28 augustus, dan staat hij officieel op Spotify pas.
0: Ja.
2: Dus we zitten nu eigenlijk in de echte opbouwende fase, zeg maar. Ja.
0: Ja.
1: Maar aan het oefenen, hoorde ik net.
2: Echt, ja, dat moet ook wel, ja.
1: Ja,
2: serieus.
1: Gisteren?
2: Ja, gisteren hebben we het voor het eerst in de Vrijbuiten gedaan. Nou, was echt, er was een dattoernooi waar wij ook aan meededen met z'n tweeën. Want we zijn een duo eigenlijk, hè? Tof en ik.
0: Ja.
2: Nou, we hebben dat liedje gedaan en ja, was super gezellig. Goede reacties. Iedereen gaat lekker meezingen op een gegeven moment.
0: Ja.
2: Dus ja, en daar doen we het ook eigenlijk voor. Het is echt wel een feestnummer. En
0: ja,
2: weet je, als we kunnen bijvoorbeeld op de Dutch Open heel goed dat toernooi zoiets kunnen doen of zo, zou fantastisch zijn bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, precies.
0: Maar
1: ja.
0: Van waar ineens dit liedje?
2: Nou, op een gegeven moment waren we bij een festival in Harderwijk. De Harderwijkse Avond of zoiets heette, geloof ik. En er waren mensen aan het optreden en er was ook een vrij bekende artiest. Ik zal zijn naam niet noemen.

0: noemen. En wij dachten, jeetje, zo, dat kunnen wij ook. Zo goed, dat kunnen wij gewoon. Dus nou, zo zaten we een paar drankjes erin op een gegeven moment natuurlijk. En op een gegeven moment, van een dag later, dacht ik, ja, weet je, we moeten gewoon een liedje maken.
1: Ja.
0: Nou, dan hadden we ook 's ochtends weer een dattoernooi. Waar we waren, dan 's middags, zeg maar, waar we dan waren met z'n tweeën. En daar hebben we dat besproken. En dacht, ja, wat is nou onze hobby en wat vinden we leuk? En op een gegeven moment kwamen we zaten, ja, dat gaat echt waardeloos vandaag en zo. En zo kwam het langzaam verder. Nou, hebben we de tekst bedacht. En ja, wat voor muziek we eronder hebben bedacht. En uiteindelijk is het liedje gekomen.
1: Wat leuk.
0: Ja. Dat was echt, en toen we ook, ja, de eerste keer dat je hem helemaal maakt. Ja, het is gewoon een heel proces. En er gaat best veel tijd
1: in
0: zitten.
1: Ja, er gaat heel veel tijd in zitten.
0: Vooral het schrijven. Ja. En maar ja, superleuk, denk ik.
1: Ja. En is dit het allereerste liedje wat je samen hebt gemaakt met Jorval?
0: Ja, 100%.
1: Zo,
0: ja. Eerste echt liedje.
1: Echt een debuutsingle voor jullie.
0: Ja, 100%. Ja. Dus ze zijn eigenlijk totaal nog niet bekend.
1: Nee, leuk. Wat hebben jullie ook al een naam als duo?
0: Ja, klopt. We heten Sorry. Met IJ. Dat hebben we ook expres gedaan. Hoe komen we eigenlijk aan de naam? Zou ik misschien wel eens wat leuk om te vertellen?
1: Ja, doe dat maar.
0: Nou, we waren al aan dat in de competitie. En we hadden een team met best wel een aantal jongens. Toen nog jongens. En we waren nogal luid, feestelijk, gek. Dus voor de tegenstanders heten we alvast Sorry. Want dan kunnen we dat niet elke keer zeggen als we weer afgeleid zijn. Of weet ik wat of zo. Dus vandaar Sorry.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Leuk. En Thorval, dat is dus jouw compagnon, zeg maar.
0: Ja.
1: Ook altijd met darten. Jullie zijn echt een
0: Ja, we
1: een
0: kennen
1: duo,
0: elkaar van het Sorry-team, zeg maar.
1: Duo.
0: Ja, we kennen elkaar van het Sorry-team.
1: Ja.
0: Maar ik ga dit jaar weer ook competitie spelen bij ons in het team. Dus dan zijn we weer samen een team. De andere jongens waar we toen mee datten, die datten niet meer.
1: Ja.
0: Dus we hebben wel een nieuw team. Maar ja, we weten ook geen Sorry meer. We zijn iets ouder en iets rustiger geworden. Dat zal ik niet zeggen met het liedje misschien. Maar dus vandaag.
1: Ja,
0: superleuk.
1: En ambitie om, dus natuurlijk even af te wachten van hoe dit aan gaat slaan.
0: Nou, weet je, we zijn nu bezig met een tweede liedje. We vinden het ook gewoon superleuk om te doen. Ook al wordt het helemaal niks bij wijze van spreken. Ja, we hebben gewoon zoveel lol in.
1: Lol
0: en als je gisteravond dat zo ziet, hoe mensen erop reageren. Weet je, dat is heel kleinschalig, maar het is gewoon fantastisch.
1: Ja,
0: gewoon superleuk.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Mooi. En het gaat natuurlijk ook voorbij komen op elk darttoernooi wat er
0: bij jullie is. Laten we het hopen, ja. Dat is wel de bedoeling. Want ik denk dat de meeste datters dit superleuk vinden.
1: Ja.
0: En misschien dat ik een keer bekende dat het is een opkomsttoernooi kan gebruiken of zo.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of ze dat durven. Maar.
1: Ik ben heel benieuwd. Het maakt ons heel nieuwsgierig. Je hebt al gezegd, jullie hebben samen de tekst geschreven.
0: Ja.
1: En die muziek, hoe is die daaronder gekomen?
0: Ja, dan ga je denken. En dan op een gegeven moment heb je natuurlijk middelen op internet. En dan ga je denken, maar dan moet je wel ingeven van, hoe wil je dat het klinkt. Dus je kan niet zeggen, oké, maak maar een liedje. Zo werkt het niet.
1: Nee,
0: ja, misschien kan het wel, het zou kunnen.
1: Ja.
0: Dus hebben we, hoe willen we het hebben klinken? En dan hebben we echt 10 keer dat gedaan. En denk, nee, dat is ook weer niet. Weer aanpassen. En zo op een gegeven moment kom je tot iets. En nu op een gegeven moment hadden we iets en denken, ja, dit klinkt gewoon leuk. En nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb mezelf misschien 100 keer gedraaid al. En ik vind hem nog steeds leuk.
1: Je vindt hem nog steeds
0: misschien ook omdat hij voor mij is en toch al zou kunnen.
1: Nou ja, jullie zijn natuurlijk zo trots als een paal.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Hè?
0: Ja, super.
1: Je kan niet zeggen als biljartbal, want het is geen biljart.
0: Nee.
1: Maar leuk.
0: Ja,
1: mag
0: en ook. Ja,
1: zijn er nog meer van die termen daar in die dartsport?
0: Ja, je hebt natuurlijk gewoon 180, 170 uitgooien natuurlijk. En je hebt triple 20, triple 9, al die trippels heb je dan zo.
1: Dat
0: komt ook nog voor, niet echt voor een liedje. Wel de 1, waar wij heel goed in zijn. Want we mikken natuurlijk op de 20, maar helaas gebeurt dat niet altijd. Heel weinig.
1: Jullie zijn geen beroeps, jullie zijn echt...
0: Dat zul je ook horen als je liedjes van mij hoort. Dat gaat echt wel over ons, zeg maar.
1: Het is een beetje biografisch dus.
0: Ja.
1: Ja.
0: En het boelen in de datwereld is... Dat wordt ook een beetje dubbelzinnig gebruikt. Dat bedoelt ook een beetje... Boelen is ook een beetje vrouwenversieren. Dus vandaar dat we ook dat boelen hebben, zeg maar.
1: Je moet je niet laten afleiden natuurlijk, hè? Als je
0: dat doen we zeker niet. Ik ben heel gelukkig getrouwd. Maar dus ik laat me zeker niet afleiden. Hopelijk hoort mijn vrouw dit nu.
1: Maar vertel even. Je zei al van... jullie hebben het gisteravond dan voor het allereerst...
0: Ja, echt helemaal.
1: Publiek,
0: ja,
1: we hebben nu live gezongen.
0: Ja, en dat staat nu ook helemaal op onze Facebook. Eerst hadden we alleen maar kleine stukjes gedeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus echt de fragmentjes van 30 seconden, 20 seconden.
1: Ja.
0: En gisteravond hebben we dat opgenomen in de Vrijbuiten. En nu staat hij dus echt helemaal op onze Facebookpagina.
1: Ja. Oké. En de officiële release is dan...
0: Ja, 28 augustus.
1: 28 augustus.
0: Ja. We willen ook nog wel een clipje maken dan echt en zo. Maar we moeten even kijken. Want ja, weet je, we willen het wel allemaal amateuristisch houden. Dus dan wordt het met de telefoon een clipje maken, zeg maar.
1: Amateuristisch, maar het moet wel goed zijn.
0: Ja, dat zeker. Het moet in ieder geval leuk zijn. Dat vinden wij het allerbelangrijkste.
1: Kwalitatief moet het goed in elkaar zitten.
0: Dus net zo, er is ook een jongen die is bezig met een soort festival. Die heeft gevraagd, nou, misschien kan ik wat voor jullie regelen. Nou, stel dat wij er mogen optreden, dan hoeven we er niet eens geld voor te hebben. Weet je, dat vind ik gewoon fantastisch om te doen, dat soort dingen. Ja,
1: mooi. Nou, je hebt het ons via omwegen, hebben we het toch in ons bezit gekregen.
0: Ja, gelukkig.
1: En volgens mij staat het ook klaar, dus gaan we er zo naar luisteren. Nou, Sorry, mag ik je boelen? Roland van Gelderen en Thorval, heeft hij ook nog een achternaam?
0: Van de Hoge.
1: Van de Hoge.
0: Ja.
1: Ja, zeg je het goed?
0: God, twijfel ik in één keer.
1: Nou, laat maar. Dan doen we gewoon Roland
0: Thorval en Sorry. Ja.

0: Met IE.
1: Ik zeg nu ook sorry. Met IE. Ik zeg nu alvast sorry tegen Toverloop als ik het daar genoeg heb.
2: Nou, helemaal gezellig. Dus vanaf 28 augustus officieel op Spotify,
1: ja.
2: Apple Music. En
1: eigenlijk overal,
2: alle
1: streamingdiensten. Ja, klopt.
2: Zo kan die door iedereen gestreamd worden.
1: Ja, hopelijk.
2: Wordt misschien wel een ongelooflijk succes, jongen.
1: Ja, we gaan ervan uit, want het is gewoon een fantastisch leuk nummer.
2: En dan?
1: En iedereen moet ook even volgen op Facebook. Dat is ook wel leuk. Dat is echt, want iedereen kijkt, maar volgt niet. Dus alsjeblieft, ga volgen.
0: Ja, op Facebook, maar jullie zijn ook bezig met TikTok.
1: TikTok zijn we ook, ja. Voor de jeugd allemaal onder ons. Ja. En de mensen die zich jeugd voelen, zoals wij.
2: Je bent nooit te oud voor TikTok.
1: Precies.
2: Ja?
0: Nee, wel voor Facebook dus.
1: Ja,
0: dat
1: hoor ik ook vaak,
0: ja. Ja,
2: Facebook. Okay. Zullen we daarna gaan luisteren?
1: Ja, heel graag.
2: Nou, dan vraag ik nu Alexander of hij het liedje wil instarten. Mag ik je boelen?
1: Dankjewel.
3: Vrijdagavond, de Vrijbuiter. We zouden één bier...

0: Nou, je hebt niks te veel gezegd hoor, Roland. Met dat feestnummer.
1: Het was wel een heel klein studiootje zo met de Polonaise. Ja.
0: echt een kroegrit. En volgens mij is de Vrijbuiter jullie grootste sponsor.
2: Ik denk misschien worden wij zijn sponsor. Ja.
0: Nee, maar ik vind wel, zijn naam wordt zo vaak genoemd.
2: Hij is altijd heel goed voor de datters daar. Wij datten al jaren, dat is onze inspiratie. Dat is voor onze kroeg gewoon, dus ja, dat.
0: Je hebt een mooie stem trouwens.
2: Oh, sorry. Dankjewel.
0: Ja.
2: Ik wou net zeggen, ik zing niet zoals... noem eens wat. Welen of zo.
1: Ja. Hoeft ook helemaal niet.
2: Nee, daarom.
0: Dus. Helemaal leuk. Vooral blijven doorgaan.
2: Gaan we zeker doen.
0: Waar je plezier aan beleeft. Ja. Heel belangrijk. En ik wil je danken voor je bezoek naar de studio.
2: Ik wil jullie ook heel onwijs
0: bedanken. En ook voor het liedje.
2: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. En heel veel succes met wat jullie allemaal gaan doen nog.
2: Dankjewel.
0: We gaan luisteren nu naar wat zullen we drinken. Want we blijven een beetje in die sfeer van de Vrijbuiter.
1: Ik krijg er dorst van.
0: Alexander, die ziet mij niet. Ja, oh, hij gaat nu toch ineens naar de linkerkant. We gaan niet drinken. We gaan naar Bata Illich met Micaela. Ook leuk.

0: Nou, dat was even een overgang van heb ik jou daar. Bata Ilic, die is natuurlijk heel erg bekend. Vooral in het voormalige Oostblok. Hij is inmiddels ook al 86 jaar. En komt van origine uit Belgrado, Servië. En dit liedje, dat is gewoon... hoe zeg je dat?
1: Ja, een gouden ouwe.
0: Ja, een gouden ouwe. Hartstikke gouden ouwe. Nou, oké. We gaan praten. Micha, 1972 komt het trouwens.
1: Oh ja.
0: Lang geleden alweer, hè?
1: Ja.
0: Jongen.
1: Ik was nog niet eens geboren.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Ik wel. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben.
1: Nee. Gouden ouwe, hè?
0: We hebben een nieuwe gast in de studio.
2: Hallo.
0: Kitty Nieuwenberg, welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
2: Ja.
0: Jij bent hier namens CODA, Taaldigihuis.
2: Ja, zeg klopt. Goed? Heel goed. Ja.
0: Je hebt ook een verzoekplaat meegebracht. Die gaan we straks ook beluisteren.
2: Leuk.
0: Ja. Daar gaan we nou nog niks over zeggen, maar dat komt dan wel. Mag
2: verrassing.
0: Je wel even aankondigen.
2: Helemaal goed.
0: Wat gaan we doen? Waar gaan we dit over hebben? Want het is natuurlijk heel uitgebreid, hè, wat jullie doen.
2: Het is een heel breed palet inderdaad, waar we actief zijn. Misschien eerst even een voorstelling inderdaad. Wie we zijn, zeg maar. CODA Taal Digihuis bestaat uit een groot team.
0: Ja.
2: Waarvan ik de coördinator ben. Ik verzorg de faciliteiten, zeg maar, dat het CODA Taal Team en Digiteam goed kan draaien.
0: Mm-hmm.
2: Ik zat in leesbevordering bij CODA in de bibliotheek. Dat was vooral het leesbevorderen bij jeugd. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. En daarna heb ik de overstap gemaakt als coördinator.

0: naar dat taaldigihuis. En dat is dus ook een stap naar volwassen educatie, zeg maar. Want het taaldigihuis is voor alle inwoners in Apeldoorn. Mm-hmm. Volwassen burgers, ja. Die moeite hebben met één van de basisvaardigheden.
1: Ja.
0: Daar staan we voor.
1: Ja, mooi.
0: En we hebben dus wel ondertussen best een groot team. In 2023 werd het taalhuis omgedoopt tot taaldigihuis. Dat klinkt best wel logisch, denk ik. Want talig, de maatschappij wordt steeds taliger. Maar de maatschappij wordt ook steeds digitaler.
1: Ja.
0: En heel veel mensen vinden het moeilijk om dat te kunnen bijbenen.
1: Ja.
0: Dus de combinatie van taal en digivaardigheden oefenen bij ons is een hele logische. En is ook de naam daarin veranderd. Dus,
1: ja. Mooie uitleg.
0: Ja, dankjewel. Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Daar heb ik eigenlijk helemaal zo niet bij stilgestaan. Maar wat je zegt, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja.
1: En daar begeleiden jullie dan ook mensen in? Die
0: ja, we hebben een groot team, zeg maar. Daarin werken 5 gecertificeerde taaldocenten. En 2 daarvan, Esther en Dorieke, begeleiden vooral de trajecten van het op het NT1 gebeuren. Ja. Moet ik misschien even toelichten. Iedereen, ik zie al grote ogen. Ja. Zo. NT1. Het NT1 onderwijs, zeg maar. Is voor die mensen die dus, de taal, de moedertaal, Nederlands, goed spreken, goed beheersen.
1: Ja.
0: En in het algemeen zijn het allemaal Nederlanders die in Nederland geboren zijn.
1: Ja.
0: Die hebben een hele uitgebreide woordenschat, kunnen zich mondig heel goed redden. Mm-hmm. Dat noemen wij de NT1'er. Maar het taaldigihuis is ook voor de NT2'er. Mm-hmm. Of eigenlijk zeggen we liever, we geven ook NT2 ondersteuning. En dat is dan voor de inwoners, de burgers in Apeldoorn, die niet Nederlands als voorkeurstaal hebben, maar hun moedertaal die dan niet Nederlands is. Dus dat kan iedere andere taal zijn. En zij zijn natuurlijk geboren of getogen in een ander land.
1: Ja.
0: En in die taal hebben zij een hele grote uitgebreide spreekvaardigheid, zeg maar, een grote woordenschat. Maar ja, dan kom je naar Nederland en dan is alles anders.
1: Kun je
0: en
1: daar met je eigen taal niet terecht?
0: Helemaal niet.
1: Niet.
0: Nee, zeker niet. Dus we hebben 2 gecertificeerde NT1-docenten. En we hebben ook 3 gecertificeerde taalhuisdocenten voor die NT2'ers. Voor de anderstaligen, zou ik maar zeggen.
1: Ja.
0: En dan hebben we ook nog een 6de medewerker, Marjolein, die de digitale ondersteuning faciliteert en zorgt voor programma's op het oefenen en ontwikkelen van de digivaardigheden bij de inwoners van Apeldoorn.
2: Ja. En waar moet ik dan aan denken? Ik las al iets van bijvoorbeeld helpen met DigiD of formulieren invullen. Of heb ik dat niet goed?
0: Nee, dat heb je heel goed. Ja. Ja, ja, heel fijn dat je het ook weet. Want dat is natuurlijk het waarom, zeg maar. Hè. Waarom hebben we een taaldigihuis CODA hier in Apeldoorn? We willen heel graag dat eigenlijk alle inwoners van Apeldoorn basisvaardig zijn. Basisvaardige burgers hebben we nu bedacht. BB'ers. Zoveel mogelijk BB'ers in Apeldoorn.
1: Ja.
0: Want die basisvaardigheden, lezen, begrijpend lezen zeg ik het liefst. Mm. Schrijven, rekenen, omgaan met die computer. Dat zijn echt basis, het woord zegt het al, basisvaardigheden. Als jij, ja, en taal ligt daaraan altijd ten grondslag. Taal is de basis van alles.
1: Ja, klopt.
0: Taal, zeggen wij altijd, bepaalt eigenlijk de grens van je ontwikkeling. Als de taal er niet is, kun je wel een cursus computerkunde gaan doen of boeken gaan lezen. Maar ja, als jij de taal niet beheerst, niet begrijpt wat je leest, houdt alles eigenlijk op en blijft jouw wereld superklein.
1: Ja.
0: Ja. Dus het ontwikkelen van die basisvaardigheden, dat is ons doel. En daarvoor hebben we inderdaad verschillende activiteiten, verschillende programma's. Dat is 1-op-1 dat we ondersteuning bieden. Of in een klein groepje. Of op locatie bij een leerwerk. Een buurthuis, ontmoetingscentra, leerwerkbedrijf zitten we ook. Of we verwijzen door. Want we hebben wel samenwerking met heel veel sociaal-maatschappelijke educatieve organisaties in Apeldoorn. Die ook op deze wijze de inwoners kunnen helpen. Mm-hmm. En dan samenwerken betekent ook van, hey, jij kan misschien beter daar terecht of daar word je beter geholpen.
2: Maatwerk.
0: Dus dan, ja, maatwerk, zeker. Ja.

zeker. Als maatwerk is wel een begrip wat we de hele dag door op ons kantoor horen, zeg maar. Van ja, dit vraagt om maatwerk, zeggen ze dan. Oh, dit is een hele specifieke vraag. Ja, daar moeten we iets

0: het leerwerkbedrijf Lucrato. Werken we ook heel nauw mee samen. We leerden elkaar kennen. En toen bleek wel dat binnen Lucrato zijn ook een groot aantal mensen. Die best een steuntje kunnen gebruiken op een van die basisvaardigheden. En ja, daar is dus een heel mooi oefenplein ontstaan bij Lucrato. Bemenst door onze taalhuisdocenten en een trainer van Lucrato. En dat, nou, dat heeft storm gelopen. Dat is echt nu nog steeds. We bezoeken elke week, ik geloof wel op 3 of 4 momenten van de week, komen daar medewerkers, collega's of gewoon iedereen die bij Lucrato werkt, kan daar naartoe.
1: Ja, ja.
0: En kan dan daar gaan oefenen wat hij nodig heeft op dat moment.
1: Ja. Ik vind het heel mooi. Ik heb er zelf nog nooit van gehoord dat het ergens is of zoiets. Ik denk dat het een hele goede aanvulling is.
0: Ja.
1: Je brengt mensen toch een stap verder in hun leven.
0: Oh, absoluut. Als je hoort welke reacties wij terugkrijgen van deelnemers in het Taaldigihuis of ook wel bij Lucrato of de andere partners. Ja, is dat hartverwarmend. Want er zijn echt, was ook een moeder. En die moest uitkomen met €50 in de week of zo. En die gaf heel eerlijk aan van ja, ik ga dan de supermarkt in. Maar ik durf eigenlijk niet, want ik ben veel te bang dat ik dadelijk bij de kassa niet uitkom met mijn briefje van €50. Nou, en dat was zo'n mooie vraag. En de vrijwilliger heeft gezegd van nou, daar gaan we gewoon aan werken. Dat is een hele concrete vraag. Gewoon naar de supermarkt gegaan, rekensommen uit het hoofd rekenen, inschatten. Dat zijn allemaal rekenvaardigheden die wij misschien als vanzelfsprekend aannemen, maar die zeker niet iedereen even goed beheerst. En ja, die moeder is nu zo ontzettend blij, want die doet zelf de boodschappen. Heeft geen angst, dat vooral. En haar zelfvertrouwen dus ook. Als je angst wegneemt, groeit ook het zelfvertrouwen. Ja. En zij heeft ook van, oh, nou ik dit heb opgelost, of nu ik dit kan, ja, wil ik wel met jullie verder.
2: Ja, heel mooi. Dat is dus dat maatwerk wat ze leveren.
0: Ja,
1: ja, heel mooi.
0: En ook zo'n vrijwilliger, zeg maar. Hè, want
1: die krijgt er ook een boost van.
0: Ja, zeker. Maar inderdaad, Code Taal Digihuis is ook eigenlijk voornamelijk een vrijwilligersorganisatie.
1: Ja.
0: Want ik zeg wel, we hebben veel taalhuisdocenten en gecertificeerde mensen in huis. Die geven niet veel zelf les. Maar die begeleiden juist en die vrijwilligers die wij koppelen aan een vrager. En dan begint zo'n traject. En daar zit onze taalhuis Digihuis mensen wel op, zeg maar. Dat ze de ruimte hebben. Dat er lesmaterialen zijn. Dat de faciliteiten voorhandig zijn. Ze worden getraind. Ja. Elke vrijwilliger die bij Code Taal Digihuis komt, krijgt eerst een training. Ja. Wordt helemaal geïnformeerd over wie ga jij nou helpen?
1: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om? Want dat is ook wel heel belangrijk. Mensen.
1: Ja, je krijgt een heel divers palet aan mensen, neem ik aan.
0: Ja, tuurlijk.
1: Want het is vanaf 18 jaar, las ik, klopt dat?
0: Ja, volwassen educatie. Ja,
1: maar
0: volwassen.
1: Dat is dus een hele brede leeftijdsgroep.
0: Maar
1: tot,
0: echt.
1: Tot, want merk je ook dat er verschillen zijn in ja, in vragen, zeg maar. Dus dat je echt secties kan maken van nou, de jeugdigen, die komen meer voor dat soort dingen. Oudere mensen komen misschien meer van dat soort dingen.
0: Ja. Nou, ik denk in de digivaardigheden.
2: Ik wil eventjes inbreken, want anders zitten we te lang te
1: praten.
0: Oh, sorry.
2: En
0: willen
2: dat wordt voor de luisteraars thuis ook niet. Die denken van, waar gaan we naartoe? We gaan even naar het liedje luisteren wat jij
0: dat is leuk.
2: Aangevraagd bij Alexander.
0: Ja.
2: En je mag het zelf aankondigen, want het is van een Apeldoornse DJ.
0: Ja, Martijn Nieuwenburg, Martix, DJ Martix. Hier in Apeldoorn heeft samen met een vriend Vliegtuigstand geschreven. En dat vond ik wel heel goed passen natuurlijk bij dit geheel. Want we moeten allemaal met ons mobieltje altijd maar bereikbaar zijn. En waar stond hij uit dan? En Martijn zingt inderdaad over van joh, je kan hem soms ook in vliegtuigstand zetten. En hoe lekker is het leven dan? Laat het af en toe maar los. Ja. Ik vind het een heel leuk liedje.
2: We gaan er nu naar luisteren.
0: Dankjewel.

0: gehoord worden op dit moment. Laat een bericht achter na de toon.
1: Nou, dat is toch heerlijk?
2: Verrukkelijk, die stilte.
1: Nee, dat is wel wat je zei ook. Van, we willen altijd maar bereikbaar zijn voor alles en iedereen.
2: Ja.
1: Maar het is gewoon eigenlijk ook zo stressy soms.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Dus ja, ik zet mijn telefoon. Ik moet hem natuurlijk nu ook op stilstaan.
2: Ja,
1: hè,
2: ja, ik heb hem in vliegtuigstand, ja, zoals precies, jullie zeiden.
1: We mogen niet storen in deze uitzending. Maar thuis doe ik dat net zo, hoor.
2: Ja. Ik ook.
1: En dan is het maar gewoon, en die appjes dan, hè, die WhatsApp. Mensen aan de andere kant denken van, oh, waarom reageer je niet? Nou joh, ik reageer op het moment dat het mij uitkomt.
3: Ja. Baas over eigen WhatsApp.
2: Precies. Heel mooi.
3: Zo is het.
1: Oké, Kitty, je hebt al heel veel verteld over dat Taaldigihuis. Fantastisch instituut, kan ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Vooral ook blijven doorgaan met alles wat jullie doen.
2: Ja, het is echt de moeite waard.
1: Ja.
2: Onze medewerkers zeggen ook, we hebben de mooiste baan van de wereld. Want je helpt zo direct mensen.
1: Ja.
2: Een stapje verder in hun ontwikkeling, waardoor ze zelfredzamer worden.
1: Ja.
2: En dat, dat is mooi.
1: Ja. Nou hebben jullie natuurlijk ook die website waar alles op te lezen is. Hè?
2: Mm-hmm.
1: Is dat de website van CODA?
2: Ja,
1: of van
2: CODA het... website. Ja? Ja.
1: En dan even naar
2: Taaldigihuis.
1: Nou is er in de week van 8 tot en met 15 september weer de Nationale Week van Lezen en Schrijven.
2: Ja.
1: En gaan jullie daar ook speciale dingen voor organiseren?
2: We gaan iets heel speciaals doen.
1: Jongens, vertel.
2: Ja. Want het eerste is dat we van de Week van Lezen en Schrijven, dat is een nationale campagne, maken weer in Apeldoorn een maand van Lezen en Schrijven van.
1: Kijk,
2: wij dachten,
1: kunnen dat hier in Apeldoorn.
2: Ja, dat doen wij gewoon. Ja. Nee, maar ik denk juist omdat het zo belangrijk is om wat meer tijd en wat meer aandacht hieraan te besteden, hebben we gedacht van ja, we doen het een maand. Dan kunnen we ook wat uitspreiden. En dan hoop ik dat we dat doel ook nog meer gaan bereiken van meer basisvaardige burgers. Hè, die BB'ers, zeg ik altijd.
1: Ja, ja.
2: We beginnen met een speciale opening voor professionals.
1: Moeilijk woord.
2: Of semi-professionals.
1: Ja.
2: Mensen die in het onderwijs werken of in de kinderopvang of op productiebedrijven of dienstverlenende bedrijven. Als je daar een leidinggevende functie hebt, is het heel belangrijk om dit te weten. En die mensen nodigen wij uit. Die krijgen een uitnodiging voor de opening. En dan leren zij meer weten over wat het betekent als je niet goed mee kunt komen. We hebben dan ervaringsdeskundigen en een film die daarover gaat. En die mogen zij bevragen. En een soort meet and greet.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Dus daar beginnen we mee. Dat is wel leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
2: Daarna gaan we alle taalvrijwilligers in Apeldoorn.

0: Dus niet alleen de taalvrijwilligers die we in CODA Taal Dichthuis hebben, maar gewoon ook binnen Da Capo of Vluchtelingenwerk of
1: taalmaatje.
0: Nou, alle taalmaatjes bij Stiemens. Ja. Nodigen we uit om met hun deelnemer gratis het museum te komen bezoeken. Want daar hebben we een hele leuke expositie van Tae Jong King. Een illustrator van kinderboeken.
1: Oh,
0: misschien kennen jullie hem. Waar is
1: ja,
0: de taart?
1: Dat staat ook op het Oranje Park, of in het Oranje Park.
0: Ja, heel goed.
1: Deelt,
0: heel goed.
1: Staat een enorme taart.
0: Ja, nou heel, heel fijn dat dat ook herkenbaar is. Maar we hebben dan inderdaad nodigen we de taalvrijwilliger uit met zijn deelnemer. En de deelnemer mag nog iemand uit familie, kringen, kennissen ook meenemen.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan hebben we een speciaal opdrachtenboekje of werkboekje. Ja, ja. Het klinkt zwaarder dan het is, maar een boekje waarin wat opdrachtjes staan, waardoor we de taalproductie stimuleren tussen de mensen, terwijl ze door de expositie gaan. En dat kroon op de taal hebben we dat boekje genoemd.
1: Ja.
0: En dat krijgen ze gratis mee. En dat, ja, dan merk je ook, kunst natuurlijk is ook een taal eigenlijk.
1: Precies,
0: hè? En daar kan je ook heel mooi over praten met elkaar. En is universeel. Ja, de ene ziet het misschien anders als de ander, maar kunst is gewoon een vorm van communicatie.
1: Klopt.
0: Dus wij dachten, nou, dat brengen we bij elkaar. Dat heeft CODA ook bij haar, onder haar dak, zou ik maar zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En die mogelijkheid gaan we aanbieden. Dus een maand lang mogen ze bij ons op bezoek komen.
1: Mooi. En dat gaat natuurlijk uitgebreid uitgemeten worden.
0: Zeker,
1: in de media.
0: Zeker.
1: En je komt er ook nog weer een keer extra over.
0: Als dat mag,
1: bij ons?
0: Mag dat?
1: Tuurlijk mag dat.
0: Dan kom ik terug.
1: Een mailtje naar de redactie.
0: Dan kom ik terug.
1: En dan gaat het helemaal voor elkaar komen. Oké. Okay. Ja. Wat kunnen we nog? Even, we hebben nog een paar minuten.
0: Een paar minuutjes. Nou, ja. We gaan ook nog naar diverse schoolpleinen. Dat is ook elk jaar eigenlijk een vast moment. Gaan we in gesprek met de ouders die op het schoolplein op de kinderen staan te wachten. En dat geeft ook hele mooie gesprekken. Want dan, net als hier ook, zelfs hier aan tafel, hebben we nog momenten van, oh, ja. Dat wist ik niet.
1: Nee, ja.
0: Oh, maar het
1: denk
0: verhaal van
1: aan
0: die moeder die niet rond kan komen met of omdat het rekenen zo moeilijk gaat. Of iemand die inderdaad niet in het patiëntenportaal kan. We gaan ook naar het Gelre ziekenhuis om daar voorlichting te geven. Bijvoorbeeld aan ouders die een kind op de afdeling in het Gelre ziekenhuis hebben liggen. Die ouders moeten maar alles meteen snappen van, daar staat het in het patiëntenportaal. En die dossiers die moet je koppelen of,
1: ja, gaat vaak ook allemaal zo snel.
0: Ja. Ja, te snel. Dus daarvoor hebben we dan ook al die informatiepunten van Taal Dichthuis. En dat vertellen we dan op die schoolpleinen.
1: Ja.
0: Heel nuttig.
1: Mooi. Prachtig.
0: Ja.
1: En wat nog meer?
0: En dan is er nog de Stichting Lezen en Schrijven en Libellen. We hebben een speciale editie. De makkelijk te lezen Libellen.
1: Ah.
0: En die gaan we uitdelen. Vooral aan mensen die we binnen het Taal Dichthuis mogen ontvangen. Waarmee we nu weer opnieuw kennis gaan maken. Maar uiteraard ook in de bibliotheek, in CODA, in buurthuizen, ontmoetingscentra, bij onze taalcafés, bij Taal en Thee, ligt hij daar klaar om te lezen.
1: De makkelijk te lezen libellen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nog meer plaatjes als dat er al in staan?
0: Er staan functionele plaatjes, iets functionelere plaatjes in. Er staan echt meer wit ruimte in.
1: Ja.
0: Het is makkelijkere taal, eenvoudig te lezen. Dat zijn de belangrijkste kenmerken, denk ik. Ja.
1: Oké. En die krijgen ze allemaal gratis mee dan?
0: Ja.
1: Tijdens de maand van het lezen en schrijven?
0: En schrijven. Ja.
1: Mooi. Wat dan meer? Hebben we nog? Je kunt ook een gratis account aanmaken, heb ik gelezen.
0: Ja. Ja, dat is.
1: Of moeten we daar nog even mee wachten?
0: Eigenlijk kan dat nu ook al, maar we besteden er extra aandacht aan dat als je naar het Taal Dichthuis CODA komt en je wil graag oefenen, misschien zelfstandig, dan krijg je een oefenen.nl-account. Dat is voor deze mensen speciaal ontworpen door expertisepunt basisvaardigheden en het begint met taal.
1: Mm-hmm.
0: En dan kunnen ze stap voor stap allerlei zaken oefenen. Een van de basisvaardigheden is kunnen zeggen van, nou, ik wil digivaardiger worden, ik wil taalvaardiger worden, kies maar. En via dat computerprogramma kun je dan zelfstandig al beginnen met oefenen.
1: Kijk.
0: En wij geven in de week van lezen en schrijven, de maand van lezen en schrijven bij CODA Taal Dichthuis, geven we gratis accounts daarvoor.
1: Top. Nou, fantastisch verhaal. Dankjewel voor je inbreng vanmiddag. En we zien je graag nog een keer terugkomen.
0: Nou, heel
1: maar
0: graag.
1: Een mailtje sturen naar de redactie.
0: Ga ik zeker doen. En jullie ontzettend bedankt. Succes met jullie programma.
1: Dankjewel. En jij heel veel succes nog ook met alles wat er georganiseerd moet gaan worden voor die hele maand taal en lezen en schrijven.
0: Ja,
1: ja,
0: dankjewel.
1: Ja. En dankjewel dat je er was. We gaan luisteren nu naar muziek. En dat is, we gaan afsluiten, hoor ik op mijn oren. Ja, oké. Okay. We gaan erop. Goed zo.

0: dankjewel. Het eerste uur zit er alweer op. Ja, we hebben het gewoon heel gezellig hier. En ook fantastisch verhaal. Heel informatief. En ook interessant. Nogmaals, dankjewel, Kitty. Succes verder. Blijf vooral luisteren naar Radio Apeldoorn, want we hebben nog een tweede uur. En ik zie daar al gasten klaarstaan in de techniekruimte bij Alexander, die straks aan het woord komen. Maar we hebben eerst nog het nieuws van 3 uur. En dan misschien nog een paar boodschapjes, ik weet het niet. En sowieso een lekker muziekje. En daar gaan we nu mee afsluiten. We gaan luisteren naar Body Language van Queen. En dat is dan toch ook weer, ja, ook
1: heel goed, ook passend. Van, body language.
0: Ja, dat is typisch Alexander. Oké, tot straks, tot na het nieuws van 3 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ASN-Bank boekt in de eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. Op de Filipijnen heeft vanochtend om 4:08 een aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 5,8 op zo'n 21 kilometer ten zuidwesten van Mamburao, op een diepte van 10 kilometer. De beving was voelbaar in Manila, waar medewerkers van een overheidsgebouw uit voorzorg naar buiten moesten. Het Filipijnse aardbevingsinstituut verwacht geen schade, maar sluit naschokken niet uit. Meta moet van de rechtbank in New Mexico $567 miljoen betalen vanwege mentale schade bij jongeren door Instagram en Facebook. Daarvan gaat $420 miljoen naar behandeldiensten voor jongeren met mentale problemen. Meta gaat in hoger beroep. In maart werd het bedrijf al veroordeeld tot $375 miljoen schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: luistert naar De Matinée met Hieke Goos.
1: Luisteraars, tweede uur is binnengevallen. Is begonnen. En we zijn hier nog tot vanmiddag 4 uur. Ja, het zit hier weer hartstikke vol. Twee gasten die zo meteen vol, ja, heel uitgebreid aan het woord gaan komen. Ze zijn beide verbonden aan het Veluws Museum Hagedoornsplaatsen. Ja, toch? Zeg ik goed, hè? Ja. En wij zitten er gewoon nog met z'n drietjes, hè? Annelies. En jij, Lorien.
2: Ik ben er zelf nog.
1: Natuurlijk ook, hè? Ja. En natuurlijk Alexander nog achter de knopjes. En die zorgt voor de muziek. En het bellen van de gast in dit tweede uur. Want dat is Good Old Jan Kersenboom. Daar gaan we mee praten om 4:15. Want ook hij heeft weer een enorm leuk programma samengesteld voor de komende dagen bij hem in het Bluescafé. Voordat het zover is, gaan we nu maar eens even naar een Nederlandstalig nummer luisteren. En ik zie daar staan Henny Vrienten. Nou, die is ook alweer niet meer onder ons, helaas. En dit nummer, dat heeft de titel Twente of Drenthe. Nou, het is maar net waar je van houdt natuurlijk, hè? Ik vind het allebei wel leuk. Ja, toch? Drenthe of Twente. Nou, gaan we naar luisteren, Henny Vrienten.

0: Ja, ik las net nog even dat Henny Vrienten ons is ontvallen in 2022. Ik weet het nog als de dag van gisteren.
1: Tijd gaat snel voorbij, hè? Tijd gaat heel snel.
0: Ja. Maar hij heeft een heleboel liedjes aan ons nagelaten, waar we dus enorm uit kunnen putten. Wat we nu gaan doen is toch maar gelijk beginnen met het interview met onze twee nieuwe gasten die hier al een beetje zitten te kijken van nou, wat gaan we nou eigenlijk hier doen, hè? We zitten hier nou wel, maar wanneer mogen wij gaan vertellen over Museum Hagedoorns Plaatsen? Nou, nu.
2: Precies.
0: Welkom, Kees van Puijenbroek. Goed, hè?
2: Zeker, klopt, toch? Heel goed.
0: En Marieke Maasland. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn hier namens Velus Museum Hagedoorns Plaatsen. Vertel eens eventjes aan iedereen, aan ons, maar ook de luisteraars thuis. Kees, wat is jouw doel van deze museum? Wat doe je allemaal? Wat is jouw aandeel daarin?
2: Nou ja, dat wat mijn persoonlijke aandeel is, laat ik het over mijn rol hebben. Ik ben de voorzitter van het bestuur van de stichting.
0: Kijk.
2: En wij hebben als missie om zo'n groot mogelijk sociaal-culturele impact te hebben. En dat wil zeggen dat we zoveel mogelijk mensen met een leuk programma, interessant programma, kennis willen laten maken op die plek. En wij vinden de plek zo interessant dat we zeggen, die plek verdient eigenlijk al een museum.
0: Ja,
2: ja.
0: Want waar is die plek?
2: Dat is ten zuiden van Epe, aan de zuidkant van de ring. Gelegen in het Klaarbeekstelsel, op de flank van de Veluwe. En persoonlijk vind ik het echt een fantastisch gebied en een fantastische plek om de dingen te laten zien die we willen laten zien. Maar ook om daar gewoon te zijn en een kopje koffie te drinken. Want daar zit ook het sociale aspect. Dus ook voor onze vrijwilligers, die we een hele hoop hebben, gewoon een hele fijne ontmoetingsplek.
0: Jullie hebben heel veel vrijwilligers.
2: Dus. 70.
0: Ja. 70?
2: Ja.
0: Dat is een mooi aantal.
2: Ja.
0: En is Marieke daar één van?
2: Nee.
0: Nee?
2: Marieke is onze enige betaalde kracht.
0: Ach joh. Ja. Fantastisch.
2: Ja. Daarom hebben we het ook meegenomen. Het is zo bijzonder. Ja.
0: Maar vertel eens Marieke, wat doe jij dan zoal daar?
3: Ik ben een nieuwe programmamanager.
0: Kijk.
3: Dus ik ben nu een maandje begonnen. En ik ga zorgen dat het alles inhoudelijk van de komende tijd, dat ga ik allemaal verzorgen. Dus alle evenementen, alles wat je maar kan bedenken wat het museum gaat produceren, daar ben ik verantwoordelijk voor.
0: Zo. Nou, jullie hebben ons bij binnenkomst een mooie flyer overhandigd. Het ziet er heel erg gelikt uit, als ik dat zo mag zeggen. Daar staat dus ook heel veel in wat er allemaal bij jullie te zien en te doen is. Hè?
2: Daar zijn die dingen voor. Hè?
0: Ja, precies. Maar ja, je moet ze wel dan distribueren.
2: Zo is het.
0: Met een mooi woord.
2: Nou, die gaan met duizenden deur uit, dus die liggen op allerlei plekken. Ik kom ze gelukkig ook overal tegen, dat is heel fijn.
0: Ja.
2: Maar ik dacht, jullie hebben ze nog niet, dus ik neem hem maar even mee.
1: Nou, ik wist er helemaal niet van, dus dank je wel.
2: Ja.
1: Er staat ook stap binnen, ontdek en verwonder. Ik was behoorlijk verwonderd, want ik ken het helemaal niet. En wat ik lees is gewoon echt superleuk. Wat doen jullie allemaal daar?
2: Nou, de kern is dat wij een hele oude boerderij hebben uit 1715. Dat is echt heel bijzonder. Voor Napoleon, zeg ik altijd. Mm-hmm. Toen leefde in de omgeving van Epa eigenlijk alleen wat keuterboertjes op het platteland. En deze boer zette een hele grote stenen boerderij neer. Dus dat was al bijzonder. Daar kennen we niet zo heel veel historie van. Behalve dat natuurlijk samen met de historie van de boeren op het platteland een enorm interessant gegeven is. Hoe die mensen vroeger leefden. En wat we daar nu allemaal nog van kunnen leren en van kunnen zien. Dat is de oorsprong. Dat is al in 1965 al een museum geworden. Dus we zijn al meer dan 60 jaar een museum. En in 2005, begin van deze eeuw, ja, dat klinkt heel lang, hè, maar dat is ook, ja, hebben we een nieuw tentoonstellingsgebouw ernaast gezet. Dus we hebben ook een mooie tegenstelling tussen oud en nieuw. Tussen verleden en heden. Maar we hadden te maken met een doelgroep die in grote sterk afnam. Dus moet je denken dat er veel boeren uit een soort nostalgie naar die plek kwamen kijken. Ja. Hoe was dat vroeger en hoe werkten mijn ouders en mijn overen? Maar sinds 1965, dus sinds wij bestaan, is die groep in Nederland met 75% afgenomen. Dat is al interessant.
0: Ja.
2: Er werken dus 75% minder mensen op boerderijen dan 60 jaar geleden. Dus wij moesten ook iets anders. Dus wij hebben nu gekozen om naast die groep te kiezen voor gezinnen. En dat betekent ook andere activiteiten. Nou, dat is een van de redenen waarom we Marieke naar binnen gehengeld hebben. Kunsthistorica, opgeleid in Leiden en woonachtig in Epe. Ja. Dus wij dachten 1 en 1 is 2.
0: Precies, heel goed.
2: En nu hebben we, en dat gaat Marieke nog verder uitbreiden, maar we hebben een speurtocht, we hebben een familietour, we hebben speeltoestellen, we hebben, nou ja, wat eigenlijk niet. Wat interessante eigenlijk tentoonstelling, niet. Ja. Interessante boerderij, een heel fijn terras. Dus komt het zien.
0: Zijn jullie dagelijks geopend, Marieke?
3: Nou, we wisselen een beetje af met openingstijden. We zijn nu voor het eerst ook op vrijdag en op zondag open. Maar dat is dus ligt dus aan de bezetting van onze vrijwilligers. Want ja, die hebben we wel nodig om open te kunnen.
0: Ja.
3: Dus daarom houd vooral de website in de gaten wanneer we open zijn. Ja. En we zijn sowieso van april tot en met november open. In het winterseizoen zijn we gesloten.
0: Ja, waarom eigenlijk?
2: Mag ik 1 dingetje aanvullen?
0: Ja, nee. Precies.
2: Dus in de zomermaanden, juli en augustus, zijn we alleen op maandag gesloten.
0: Oh ja.
2: Ja. En wat vroeg je?
0: Ja, waarom jullie in de winter niet open zijn?
2: Ja, dat is dat heeft te maken met die oude boerderij.
0: Ja.
2: Het wordt gewoon ontzettend koud in de zomermaanden in die boerderij.
0: Geen verwarming, geen centrale verwarming. Dat hadden ze niet al die jaren
2: geleden.
0: Nee,
2: geen airco. Nee.
0: Bijna rieten dak, denk ik.
2: Heel erg riet, ja.
3: Dat is nu heel erg lekker.
0: Het is heerlijk.
3: Nu is het heerlijk cool.
0: Ja, ja, ik weet er alles van.
2: Het is een mooi plaatje, maar in de winter niet zo praktisch. Maar die tijd die benutten wij om de tentoonstellingen om te bouwen. Die proberen we toch elk jaar te wisselen. Zodat het interessant blijft voor nieuw publiek.
0: Ja.
2: En er zijn dus ook mensen die komen elk jaar terug om te kijken wat er te zien is. En ja, dat heeft steeds vaker te maken met, niet alleen met die mens van vroeger, maar heel erg met de wisselwerking tussen de mens en het landschap van de Veluwe. Ja. Veel mensen zien niet hoe bijzonder die plek is. Hoe bijzonder het landschap is op de Veluwe.
0: Ja.
2: Nou, dat willen wij graag laten zien.
0: Ja. En zijn het dan de mensen die uit de Randstad komen? Misschien uit het zuiden van Nederland? Of misschien wel het noorden?
2: Ik heb vorige week nog voor de grap een rondleiding meegelopen met een van onze vrijwilligers. Een van onze unique selling points vind ik zelf. Want die vertellen hun persoonlijke verhaal over die plek en wat zij weten. Nou, daar liepen echt mensen uit Zeeland, Noord-Holland, Drenthe. En dat zijn vaak mensen die in de zomer op de camping in Epe staan.
0: Ja.
1: En veel mensen uit de buurt ook.
2: Steeds meer.
1: Ja, ik ga zeker ook kijken.
2: Ja. En ook steeds meer uit Apeldoorn trouwens.
1: Ja, leuk.
2: Dat is opvallend. En dat heeft met onze marketing te maken. We hebben op een aantal leisure sites, heet dat, websites voor vrije tijd, hebben geabonneerd en wat betaald. En dan kom je wat hoger in de ranking. En ja. Dus nu zien mensen uit Apeldoorn ook dat er een ontzettend leuk museum in Epe is.
1: Ja. Hey, en ik zie hier een familietour staan. Maar kun je gewoon ook als een koppel komen, een volwassen koppel? Is daar genoeg voor te doen?
3: Zeker.
1: Kijk jou aan.
3: Ja. We hebben onze vrijwilligers. Zodra je een ticket koopt, zit daar een rondleiding bij in. Dus de rondleiding is gratis. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig. En die neemt je dan op zijn of haar manier mee door de hele boerderij. En nodig je daarna uit om in de tijdelijke tentoonstelling te gaan kijken. Wat op dit moment dus waterreis is. Dat leert je alles over van het water, van de omgeving. Waar komt het vandaan? Waar gebruiken we het voor? Hoeveel water heb je eigenlijk nodig? Dus dat kun je allemaal gaan ontdekken in de tentoonstelling. En tijdens de rondleiding leer je waar spreekwoorden vandaan komen, bijvoorbeeld.
1: Oh,
3: dat heeft allemaal te maken met onder andere klederdracht, maar ook met hoe het huis in elkaar zat. Ja. Dat leer je allemaal tijdens die rondleiding. En dat verschilt ook per rondleider. Dus je kunt ook meerdere malen een rondleiding meelopen en je leert iedere keer wat nieuws.
0: Ja, leuk. We gaan daar zo even verder over praten. Want dat wil ik wel eens even horen, hoor, die spreekwoorden en zo. Je hebt een verzoeknummer meegegeven.

0: meegenomen. Of zeker. Jullie. Maar ja. Jij bent daar de aanstichtster van.
1: Klopt.
0: Zeg maar.
1: Ja. Daar is geen twijfel over.
0: Nee, hè?
1: Nee, nee.
0: En waarom juist dat nummer, zeg eens?
2: We hebben op zaterdag 15 augustus een festival. Het Hagedorns Festival.
0: Ah, daar moeten we straks even over
2: en
0: praten.
2: Daar komt dus een band en die speelt dit soort muziek.
0: En er zijn drie jongens.
2: Ja, Faber en Van Lidband.
0: Ja,
2: die kennen jullie.
0: Die ken ik heel goed. Daarom dat nummer ook.
2: Precies.
0: Ja, Pride and Joy.
2: Precies.
0: Van Steve en Ray Forin. Heerlijk nummer. Start er maar in, Alexander.

0: goede keus. Heerlijk. En je vertelde nog, 15 augustus is er bij jullie dus een festival.
1: Ja.
0: En dan treden dus de mannen op. De mannen, want ze worden steeds ouder. Ja, 13, 14 en 17 zijn ze. Bram is inmiddels 17 jaar. De drummer.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Wow. Ja.
0: En Nio, de leadgitarist, zanger, is pas 13.
2: En dan hebben
0: Nou,
2: supergoed.
0: En de bassist is 14 geworden, onlangs. Hm. We hebben het over. Ja. Heerlijk. Ja. Ja. Maar die treden dan dus op?
1: Ja, die komen bij ons optreden.
0: En die hebben dit ook in hun repertoire, hè? Maar daar zijn ze ongelooflijk fan van.
1: Ja, vandaar dat ik het nummertje uitkoos.
0: En hoe laat begint het festival dan, 15 augustus?
1: Het is vanaf 11 uur geopend voor bezoekers, tot aan 4 uur. En het is gratis toegang.

0: gratis parkeren. Dus jullie kunnen zo allemaal aanschuiven. Het hele parkeerterrein mag vol. En dan is er genoeg te doen voor jong en oud. Er zijn echt allerlei activiteiten. Er komt onder andere een blote voetenpad voor de kinderen. Ze kunnen ook met stokpaardjes kunnen ze maken. En dan kunnen ze ook, er is een parcours, een beetje hobbyhorsing. En er zijn allemaal spelletjes, oud-Hollandse spelletjes waar de kinderen aan mee kunnen doen. En voor de volwassenen, dan is er allerlei steentjes. Dus heel veel steentjes met bewust eten. Onze eigen moestuin wordt vertegenwoordigd, maar ook de tovertuin. En allerlei ambachten waar je kunt van, ja, waar je van kunt leren. Klein dingetje die je kunt kopen. Dus we hebben echt gezorgd van alles. En wat is er? Want ja, het is proef de cultuur.
1: Proef de cultuur, dat is de titel van het festival.
2: En we hebben ook het Eper kampioenschap kruisboog schieten.
1: Oh joh,
0: allereerste.
2: Met het Sint Maartenschilde.
1: Ja, nou, kijk eens aan.
2: Ja, maar wij huisvesten sinds een half jaar het Sint Maartenschilde. Dat kwam in 1571 al voor in het gebied waar wij zitten met ons museum. Mm-hmm. En zij gaan voor ons het Eper kampioenschap kruisboog schieten organiseren.
1: Nou.
2: Dat is toch hartstikke leuk, of niet?
1: En dat is bij jullie allemaal op het terrein.
2: Ja.
1: Want hoe groot is jullie terrein eigenlijk? Want je hebt het wel over die
2: 100 bij 100.
1: 100 bij 100?
2: Ja.
1: Dat is best fors.
2: Ja.
1: En dat moet ook goed onderhouden worden.
2: Ja, daar zijn elke week, dat is echt het noemen waard. Ik denk iets van tussen de 10 en de 15 mensen bezig die alleen maar bezig zijn met het terrein te onderhouden. Dus elke dinsdagochtend gras maaien, onkruid wieden, heggen knippen. En het ziet er echt, wij zeiden het net nog toen we wegreden, top uit.
1: Ja, hè?
2: Ja.
1: Maar dat is de liefde van de vrijwilligers.
2: En die zitten dan elke dinsdag tussen 10:30 en 11:30 zitten ze een kopje koffie te drinken samen.
3: Gezellig.
2: Ja. Met 25, 30 mensen, soms nog meer. Ja. En er is één iemand is over de koffie en voor de koekjes. En dan hebben we dus ons sociale gebeuren.
1: Fantastisch.
2: Ja, heel, echt. Goed, heel goed.
1: Kun je nog vrijwilligers gebruiken?
2: Altijd.
1: Altijd.
2: En altijd.
1: Kunnen ze zich aanmelden?
2: Dus mensen kunnen zich aanmelden via info@hagedoornsplaats.nl. En voor wie dat niet kan onthouden, die kan op de website kijken.
1: Ja.
2: En daar staan ook allerlei functies genoemd. En het varieert van terras tot administratie, tot communicatie, onderhoud. Nou, we hebben ontzettend veel leuke banen.
1: Ja.
2: En dat kan naar eigen inzicht ingevuld worden. Aantal uren per week of wanneer je dat doet. Dat,
1: en waar je voorkeuren uitgaat, kun je natuurlijk ook uitspreken.
2: Ja.
1: Nou had jij het, voordat we naar de muziek gingen luisteren, had je het over die spreekwoorden.
0: Ja.
1: Want ik stel me zo voor, die vrijwilligers komen allemaal toch wel uit Epe en omgeving. Hè?
0: Ja,
1: veel
0: wel.
1: Daarmee.
2: Ja.
1: En dat zijn ook misschien de wat ouderen toch ook wel, denk ik.
2: Gelukkig worden er steeds meer jongeren aangetrokken door ons. En dat komt ook omdat we een ander programma hebben. Dus dat versterkt elkaar, denk
1: precies.
2: Ik.
1: Ja. Maar je had het over die spreekwoorden. Vertel eens. Vertel er eens iets over.
0: Ik ga niet te veel verklappen natuurlijk. Nee. Want anders is de hele rondleiding footsie. Maar ik kan er wel eentje verklappen. Het heeft met klederdracht te maken.
1: Oh.
0: Want ze hadden allemaal verschillende soorten kapjes. De vrouw had eigenlijk altijd een kapje op.
1: Ja.
0: En dan heb je een plooimuts en een knipmuts. Maar de plooimuts, nou, daar zit een rand aan kant aan de onderkant. En die plooit dan mooi naar beneden, vandaar de naam. En die lap kant aan de onderkant, ja, die kon klein zijn, die kon breed zijn. Maar kant was natuurlijk vrij duur.
1: Ja.
0: Dus als je een hele brede kant een lap had, ja, dan had je veel geld. Dus wie het breed heeft, laat het breed hangen.
1: Ah, daar komt het vandaan.
0: Oh, ja.
1: Ja, maar dat klopt. Het is een hele oude gezegde, maar die gaat nog steeds.
3: Ja.
1: Wie het breed heeft, laat het breed hangen.
3: Ja.
1: Maar daar komt het dus vandaan.
0: Precies.
1: Zo, nou ga ik
3: ook benieuwd naar de rest.
0: Ja, toch veel meer.
1: Ja. Maar leuk, die horen we dus allemaal gewoon tijdens die rondleiding.
0: Ja, zeker.
1: En die wordt gegeven door een van de vrijwilligers.
0: Ja, wie er op dat moment aanwezig is.
1: Ja. En die hebben natuurlijk maar die worden natuurlijk daar wel ook een beetje in geschoold. Ze moeten wel weten wat voor verhaal ze moeten vertellen.
2: Zeker, maar dat geldt voor alle vrijwilligers.
1: Ja.
2: Dus we ontwikkelen als museum. Dus we moeten de vrijwilligers ook meenemen in het verhaal wat we vertellen. En ze hebben natuurlijk zelf ook allerlei ideeën, nieuwe ideeën die ze met anderen willen delen.
1: Ja.
2: Dus dat faciliteren we op allerlei manieren.
3: Ja. En jullie hebben ook nog een luistertour, even kort. Luistertour, we hebben het net over de rondleiding gehad. Luistertour via je smartphone.
2: Ja.
0: Dat is de familietour.
2: Ja,
0: de familietour. Die kun je dus als gezin volgen. En dan ga je eigenlijk met het verhaal mee van een jongere jongen die op die boerderij leeft. En dan gaat hij ook koppelen naar het heden. Dus je gaat luisteren naar zijn verhaal en dan ga je daarna luisteren naar je ouders. En je gaat met als gezin overleggen van hoe zit dat nu en hoe sliepen ze toen en hoe slapen wij nu in? Hoeveel luxe hebben we eigenlijk dat wij nu allemaal een eigen kamer hebben?
3: Ja, precies. Ja. Wat mooi.
0: Dus het gaat echt op de actualiteit. Hoe zit het nu in elkaar en hoe zijn we daar gekomen?
3: Ja. Een stukje bewustwording ook.
0: Precies, ja.
2: Zullen we nog één gezegde verklappen?
3: Ja, doe maar.
2: Als de bedstee vol was, ging het kind onder in de la van de bedstee. En dat was het ondergeschoven kind.
3: Oh, ja.
2: Het is echt zo.
3: Het ondergeschoven kind.
2: Ja.
3: Ach,
2: en het kind hebben we niet meer, maar die la wel.
3: Ja.
1: Geweldig.
2: Ja.
1: Maar goed, kijk, die boerderij is natuurlijk al 300 jaar oud. Die moet wel ook een beetje onderhouden worden. Dus zijn ook dan
2: het is een monument.
1: Ja, monument.
2: Ja, dus we krijgen voor een gedeelte ook subsidie daarop. Maar we gaan nu binnenkort een gedeelte van de rietenkap vervangen. Dat is, dat zijn forse ingrepen.
1: Investeringen.
2: Ja, ja.
1: Ja. Goh.
2: En daar sparen we allemaal heel hard voor.
1: Ja,
2: zo doen we dat. Maar het is inderdaad een behoorlijke... in geld, maar ook in uren ook. Onze vrijwilligers doen daar heel veel aan. Doen veel eigen schilderwerk, dingetjes vervangen... en nogmaals, die zijn er elke dag mee bezig. En die gaan in de winter wel door. Dus het museum gaat dicht, maar onderhoud gaat gewoon door.
1: Ja. Onderhoud en de werkzaamheden gaan gewoon door. Dat moet ook wel, hè?
2: Ja. Ja.
1: Geweldig. Nou, mooi. Ja, wat kunnen we nog meer vertellen? Hebben jullie nog iets dat je zegt van... nou, dat moet ik even onder de aandacht van de luisteraars brengen?
0: Nou, misschien voor de gezinnen met kinderen hebben we nog een evenement.
1: Nou, vertel.
0: We hebben met de Museum Magie kindermiddagen.
1: Okay.
0: Dus we hebben elke woensdag in de zomervakantie... Nou, dat is langzaam... aan het afronden, maar we hebben er nog twee. Elke woensdag hebben we een kindermiddag voor kinderen met adviesleeftijd 4 tot en met 12. Mm-hmm. En dan worden ze meegenomen door onze rondleiders weer. Krijgen ze een korte rondleiding. En daarna gaan ze een activiteit doen. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan dat verschilt per week, dus elke week iets anders. Papier scheppen of een kunstwerkje maken met natuur. We doen eigenlijk van alles. Als het maar creatief met je handen is en je leert wat van je omgeving.
1: Ja. Super. Ja. Mooi. Prachtig.
0: Ja, zeker.
1: Mooie invulling van je vakantiedag.
3: Ja, zeker.
1: Ik zou het zeker doen.
3: Ja.
1: Als ik, weet je, je hebt het al gezegd, hè? Er is een website waar alles op te lezen is ook, hè? Toch?
2: Zeker.
1: Ja. Voor de rest kun je altijd bellen.
0: Altijd.
1: Nou ja, bijna altijd.
0: Mm-hmm. Als we open zijn, natuurlijk.
2: Als je zou willen bellen, maar ik zou adviseren om gewoon op de website te kijken.
3: Ja,
2: en daar staat ook bijna alle informatie wel op.
1: Ja, precies. Ja. Nou, jullie zijn goed toegankelijk voor mensen die in een rolstoel zitten.
2: Ja.
1: Daar is het ook uitermate geschikt voor.
2: Ja.
1: Er zijn een paar kleine ruimtes en in het woonhuis dat wat minder toegankelijk is. Maar daaromheen natuurlijk heel veel te zien ook.
2: Ja hoor, voor mensen die niet zo goed te been zijn, is het allemaal prima te doen.
1: Ja.
2: We hebben ook in het tentoonstellingsgebouw een lift. Dus ook dat helpt.
1: Ja.
2: Dus we zijn best tevreden met hoe we ook die groepen mensen gastvrij kunnen ontvangen.
1: Dat is fijn. En ik zie ook iets over dat honden zijn welkom op het terrein.
2: Ja, dat is voor mij helemaal nieuw, maar...
0: Ja, op het terrein? Ja,
3: ze worden niet toegestaan in de gebouwen.
0: Ja, op het terrein zijn ze toegestaan, maar in de gebouwen niet. In verband met dat natuurlijk museumstukken zijn.
1: Met uitzondering van...
0: Hulphonden.
1: Precies. De blindengeleide en hulphonden.
2: Nou, en veel bezoekers die komen ook binnen omdat ze aan het fietsen zijn. Dus die zien daar een prachtige museum liggen. En die stappen spontaan af.
1: Ja.
2: Voor een kopje koffie en doen het museum mee.
3: Ja. En even de fiets opladen.
2: De fiets opladen.
3: Ja.
2: We zijn de start van de Klompenpad. Dus dat is ook wel een leuke combinatie. Dat zijn we sinds vorig jaar. Dus ik kan eigenlijk heel weinig redenen bedenken om daar niet eens te gaan kijken.
1: Het is ongelooflijk uitgebreid.
3: Waar zitten jullie in Epe?
2: Op de Ledderweg, nummer 11.
3: Ja.
2: En,
1: een beetje in het buitengebied, hè? Toch?
2: Dat is aan de zuidkant van Epe.
1: Ja.
2: Vlakbij VMI, voor wie het niet kent. Nee, ken je niet?
3: Nee.
2: Oh, okay. Nou, dat is een hele grote fabriek in Epe. Een grote machinefabriek. En daar liggen we naast. Dus een hele mooie tegenstelling.
3: Oké. Okay.
2: Ja. Dus... Maar dezelfde afslag.
3: Ledderweg.
2: Er is een nieuwe rotonde voor ons gemaakt in het voorjaar.
3: Dat is fijn.
1: Wat wil je nog meer?
3: Ja.
2: Dus als je daar de afslag VMI neemt, dan kom je zo naar ons.
1: Zo, hartstikke mooi.
2: Ja.
1: Goed. Nou, zijn we nog iets vergeten?
2: Ik denk dat we alles gezegd hebben.

0: hebben. Nee. Ja,
1: heel uitgebreid ook. Ja. En nogmaals, de website is... En die flyers die zijn natuurlijk ook overal mee te nemen. Ja. Ook hier in Apeldoorn?
0: Niet overal, denk ik. Maar
1: heb je nou een stapeltje bij dat je het hier neer kan leggen?
0: Nee, geen stapel. Nou. Maar die willen we heel graag afgeven.
1: Ja, hartstikke leuk. Doe maar.
0: Want jullie komen regelmatig natuurlijk potentiële bezoekers tegen.
1: Zeker.
0: En mensen waarvan het waardevol is dat ze weten dat we er zijn en wat we doen. Dus
1: ja,
0: dat willen we graag.
1: Het gezin hier staat beneden aan flyers. Materiaal. Ja.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we dat, ook
0: gaan we dat zeker
1: door de
0: doen.
1: Gasten die wij hier krijgen.
0: Gaan we dat zeker doen.
1: En vrijwilligers. Ja. We hebben natuurlijk ook vrijwilligers. Ja. Ja. Die ook wel eens een verzetje willen.
0: Ja.
1: Kijk. Ja, toch? Zo.
0: Zo is het.
1: Mes snijdt aan twee kanten. Oké. Nou, als
0: nou veel dank voor jullie tijd en mogelijkheid om hier... ons mooie museum toe te lichten.
1: Heel veel succes nog de komende tijd en vooral blijven doorgaan. Kees van Puijenbroek, mooie naam, komt uit Brabantse land. Woon je zelf ook in Epe?
0: Jazeker, sinds 10 jaar. Maar ik ben wel in Brabant geboren.
1: Ja, nou ja, goed, dat maakt toch verder niet uit. Nee. Nee. Maar het is een heel
0: gelukkig
1: ander
0: maar,
1: landschap.
0: Gelukkig
1: dan,
0: maar.
1: Heel ander landschap als hier op de Veluwe. Dus inderdaad, wat je al zei, een uniek plekje waar we hier met z'n allen wonen.
0: Ja, en wat mij opvalt is dat... niet heel veel lokale mensen in de gaten hebben hoe bijzonder het is.
2: Ja, klopt.
0: Dat hebben mensen die van buiten komen misschien wel eerder.
1: Ja.
0: Want we hebben dus nu een tentoonstelling over het water op de Veluwe.
1: Ja.
0: Al die toeristen die koppelen de Veluwe aan droog en hoog en zand.
1: Ja.
0: Maar er ligt een hoeveelheid water onder de Veluwe... die 7 keer zo groot als het IJsselmeer.
1: Ja, klopt.
0: Om daar maar eens mee te beginnen. En daar is dus heel veel over te vertellen. En het was altijd de motor van de economie op de Veluwe.
1: Ja.
0: Er stonden 200 watermolens.
1: Precies. En
0: 200
1: al die wasserijen
0: jaar geleden.
1: En beken
2: en sprengen.
1: Ja, klopt. Ja. Nou, mooi.
0: Dus er is ontzettend veel over te zeggen.
1: Ja.
0: Komt het zien en komt het horen.
1: Vandaar ook de tentoonstelling Waterreis.
0: Precies.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Nou, nogmaals, dank jullie wel. Marieke Maasland.
3: Ja.
1: Heel veel succes met alles wat je nog gaat bedenken. En allemaal voor deze prachtige locatie.
3: Gaat zeker lukken.
1: En Kees van Puijenbroek.
0: Graag gedaan.
1: Bedankt en tot een volgende keer.
0: Joep.
1: Zou ik zeggen. We gaan luisteren naar... Oh, waar gaan we nu naar luisteren? Casey's Choice.
2: Case Choice.
1: Oh ja, Case Choice. Ja, dat weet jij. Dat is natuurlijk een beetje jouw genre. Jouw genre.
2: Nee.
0: Casey's Choice.
2: Oh, Casey's
1: Quit
2: Choice.
1: Little Place. Nou, het is zo klein is die plaats daar niet, hoor. In Epe. Veluws Museum, Hagedoornsplaats. Plaatsen.

0: is in ieder geval om klokslag 21:30.
1: Ja, 's avonds of 's morgens?
0: Ja, dat staat er niet bij.
1: Staat er niet bij, hè?
0: Nee, staat er niet bij. Moeten we even aan Alexander vragen. Is
1: om
0: dat
1: klokslag 21:30.
0: Ochtends, nou. Dat ook niet.
1: Nee. Maar, oké, wacht even.
0: Ja.
1: De song en de lyrics die zijn ook van Bernardo. Nou, hij staat ook op Spotify. We gaan gewoon nu, denk ik, maar luisteren. Want er staat hier ook, Bernardo, het is een lust voor het oor, schrijven ze hier.
0: Ja.
1: Of dat zo is, gaan we nu zelf beluisteren. Om klokslag 21:30.

0: Nou, ik vond het wel een mooie stem.
1: Zeker, zanger Bernardo.
0: Zanger Bernardo heeft ook een eigen website. En dat is zangerbernardo.nl. Hij is al heel wat jaren zit hij gewoon in de muziekscene. En hij heeft vorig jaar, 12 maart, nog een single uitgebracht met de titel Wat heb je mij toch aangedaan? En iets zegt mij...
1: Dat we hem kennen.
0: Ja. Maar we gaan er niet naar luisteren nu.
1: Nee.
0: Maar oké. Nou, en dat 9:30, dat was dus... Het heeft betrekking op 's avonds, 9:30, als de kroegen weer open gaan. Wat zitten we toch met kroegen allemaal vanmiddag?
1: Ja.
0: Is al die kroeghit van Roland.
1: Met het zuipfeest op het Zwitserland.
0: Verschrikkelijk. Ik reed daar langs, op de Vleitseweg.
1: Ja?
0: Toen zag ik allemaal jong volk. Allemaal richting...
1: Oh ja?
0: Ja, joh. Het was heel druk. Ik ging de bus ophalen bij Ensing.
1: Oh ja.
0: Kom je er langs? Maar goed, het slaat ook allemaal weer nergens op.
1: Oh, wat wel ergens op slaat, dan kan ik dat even vertellen. Op het Zwitserterrein zag ik, daar staat een ijsmachine. Dat is een kunstwerk met een zonnepaneel erop.
0: Ja.
1: En mensen kunnen daar 3 smaken gratis ijs tappen. En hij doet het alleen als de zon schijnt.
0: Nou, die hebben we de afgelopen dagen gehad.
1: Ja, ik ben er nog niet geweest. Ik woon eigenlijk, zeg maar,

0: aan de andere kant van het kanaal. Als ik er overheen spring, dan ben ik bijna bij mijn huis. Maar ik moet nog wel even gaan kijken. En hij staat volgens mij tot september, best wel lang.
1: Oh.
0: Dus ik ben benieuwd.
1: Nou, het is ook nog steeds volop zomer.
0: Ja, precies.
1: Dus als maar de zon hij werkt dus alleen als de zon schijnt.
0: Ja, want vanwege het is dat... dus een kunstproject. En vanwege het zonnescherm, ja, inderdaad. Of zonnescherm.
1: Hij slaat dat niet op, ja. die stroom die hij heeft opgewekt.
0: Dat denk ik niet. Nee, het is een soort bewustwordings iets van als de zon schijnt, doet hij het.
1: En jij zegt 3 smaken ijs?
0: 3 smaken ijs zag ik staan.
1: Maar is het dan dat soft ijs?
0: Ik denk het wel.
1: Ja, oké. Ja. Vind ik niet echt ijs. Maar goed, dat ben ik weer. Hè?
0: Ja, mijn moeder heeft een ijssalon, dus ik vind het eigenlijk ook niet echt ijs. Maar
1: nee,
0: wel
1: lekker soms. Schepijs.
0: Ja.
1: Hè, vind je niet?
0: Ja.
1: Ja, toch? Lekker. Oké, maar verder gaan we niet meer praten over ijs. Nee. Want we hebben nu een heel warmbloedig type aan de telefoon. En dat is Jan Kersenboom.
2: Ja, behoorlijk warmbloedig, ja. Op het moment wel.
1: Het is warm, hè? Maar ja, bij jou, je hebt toch een lekker aircootje? Ja. Je hebt toch een aircootje?
2: Jawel hoor, ja, maar die heb ik net aangezet. Dus dat heeft hij maar zien.
1: Oké. Maar vertel eens eventjes, Jan, want het is natuurlijk weer donderdag. 4:15, altijd tijd dat jij gaat vertellen aan ons wat er allemaal de komende dagen bij jou op het toneel staat.
2: Ja, nou, ik heb de computer bijna aan de praat.
1: Oh ja? Nou, ik ook. Ja. Dus dat treft.
2: Goed, hè?
1: Ik ga nu even naar je website, want ik heb er weer niks bij zitten. En ik kan het niet uit mijn hoofd doen.
2: Bloedig meisje.
1: Ja, dat staat morgenavond op het programma. En Blues Mission is een dampende bluesband.
2: Ja.
1: Ken je ze? Heb je er ervaring mee?
2: Nee. Blues Mission ken ik niet.
1: Ah, dus dat wordt een beetje een uitdagingje, zeg maar. Van hoe gaat het ontvangen worden bij het publiek? Ja, toch?
2: Ja, tuurlijk.
1: Maar de doorsnee muzikanten die jij daar op het podium hebt staan, perfect allemaal. Heel leuk. Maar
2: dat
1: dit is
2: wel,
1: een 5-mans formatie. Zeer gemotiveerd zijn ze, met z'n allen. En die gaan wel door hun enthousiaste spel jouw kroeg, jouw bluescafé, weer op de kop zetten, hoor. Dan moet je wel rekening houden. Ja. Maar de stijl die ze spelen is authentieke blues, bluesrock. En dan moeten we vooral denken aan B.B. King, Eric Clapton, Albert Collins enzovoort. Enzovoort. En ze hebben ook eigen nummers nog op het repertoire staan.
2: Ja.
1: Morgenavond, hè, bij jou op het podium.
2: Ja, om 10:00.
1: Om 10:00.
2: Vrije toegang.
1: Ja, hartstikke mooi. En dan gaan we naar zaterdag 8 augustus. Dangerous Times for the Dead.
2: Ja.
1: Dat vind ik wel even een titel van een
0: bandnaam. Dat klinkt heel,
1: Ja, heavy.
2: Klinkt een beetje eng, hè?
1: Ja, een beetje heavy.
0: Wat spelen zij?
2: Ja. Ja, Metallica onder andere.
1: Oh, mooi. Een beetje stevig, hè?
0: Ja.
1: Beetje stevig, ja. Maar die band, hoe kom je daar zo aan? Hebben die zich aangemeld?
2: Die hebben zich zelf aangemeld, ja. Ja.
1: Nou, en we kunnen eigenlijk ze wel afkorten tot de DT4TD.
0: Ja.
1: Maar dan kies ik toch liever voor
0: Dangerous Times of Dead.
1: Precies.
0: Of the Dead, ja.
1: Nou, eens even kijken. Wat doen ze? Wat doen ze? Nou, je kunt ze... Ze herkennen... Oh, je telefoon gaat. Of is dat bij ons?
2: Ja, laat maar lopen.
1: Laat maar gaan, hoor. Ja, we zijn nu even druk. 80s metal, oftewel new wave of traditional heavy metal.
2: Ja.
1: Dus dat wordt toch wel een beetje een stevige avond daar bij jou. Zaterdag.
2: Jawel.
1: Maar dat mag ook wel een keer. Ja, toch?
2: Moet ook. Ja.
1: Ze beginnen om 10:00.
2: Ja.
1: En de toegang is vrij.
2: Ja.
1: Oké. Gaan we naar zondag 9 augustus... Timeless, nou, die hebben al vaker bij jou op het podium gestaan. Ik ken ze ook.
2: Klopt.
1: Ik heb ze bij mij in het programma gehad ook.
0: Ik ken Chicke ook.
1: Ja,
0: mijn ex-schoonmoeder.
1: Chicke Hoogterp, zangeres.
0: Ja.
1: Ja, leuk, frontvrouw.
0: Ja.
1: Leuke band is dit. En die, wat de naam van de band al aangeeft... is dat ze tijdloze dansmuziek laten horen. En
2: ja, klopt.
1: Ja, leuk.
2: Daar hebben ze niet zoveel moeite mee. Ze zijn met z'n achter, geloof ik.
1: Ja, ze zijn met z'n achter. Ja, klopt. Ja, hartstikke leuk. En het zijn allemaal doorgewinterde muzikanten. En die spelen ook hier en daar in bandjes en zo.
2: Ja.
1: Maar ze komen ook overal vandaan, hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja, komt er een uit...
2: Ook uit Apeldoorn.
1: Ook uit Apeldoorn, ja.
2: Bert Kompier, hè?
1: Precies, die ken je als de beste natuurlijk, hè? Ja. Maar Ed Las

0: Hansen, dat is de zang- en slaggitarist. Die is lang geleden geboren in Utrecht. Maar die woont volgens mij nu in Zuidwolde. Als ik het goed heb onthouden. Oh, maar die is dus samen met Tjikke verantwoordelijk voor de zang.
1: Ja.
0: Ja, en zo kan ik al die anderen ook gaan noemen. Maar dat ga ik niet doen. Want die tijd hebben we gewoon helemaal niet. Maar het wordt echt een leuk optreden van deze band. Begint zondagmiddag om 16:00 bij jou in het café.
1: Ja, klopt.
0: Ik zou zeggen, gewoon als je niks anders te doen hebt, ga lekker daar naartoe, naar het Bluescafé. En ga lekker genieten
1: van ook
0: de muziek van Timeless. En ik kan nog wel even melden. Timeless heb ik volgende week, zondag, 16 augustus. Als je nog niet genoeg kan krijgen bij het optreden van bij jou in het café, ga je gewoon volgende week zondag naar het Oranjepark, want daar treden ze ook op dan.
1: Ja, dat weet ik. Ja,
0: dat weet je,
1: klopt.
0: Hè? Ja, helemaal leuk. Weer,
1: ja.
0: Nou, mooi. Hebben we genoeg gezegd nu?
1: Ja, dat vind ik wel keurig gedaan, hoor.
0: Aankomende zondag dus om 16:00 bij jou. De band, ja. Timeless in het Bluescafé. Ja. Met een heel erg leuk repertoire. Jan, dankjewel voor dit moment.
1: Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Succes en veel plezier de komende dagen. En dan graag weer tot volgende week. Donderdag.
1: Oké, meid.
0: Dag Jan. Groetjes, hè.
1: Doei.
0: Doei. We gaan luisteren naar de Allman Brothers Band met Ramblin' Man.

0: bijgevlogen deze hele uitzending. We hebben ook hele leuke gasten hier in de studio gehad. En wij hebben het gewoon leuk gezellig gehad.
1: Ja.
0: Alexander, dank je wel voor al je muziek en je technische vaardigheden. Laat ik het maar eens even zo noemen.
1: Nou, al je muziek, dat ene nummer voel ik niks hoor. Sorry.
0: Nee, maar goed, maakt niet uit. Dat is zijn momentje, hè. Dat moeten we ook gewoon respecteren. Oké, morgenochtend tussen 8 en 10 gaan we dit programma herhalen. Voor de rest zou ik zeggen, blijf ons volgen. Blijf luisteren naar Radio Apeldoorn. En kijk eens op onze website van RTV Apeldoorn. Stuur een mailtje als je iets te melden hebt naar redactie@rtv-apeldoorn.nl. Ik zou zeggen, blijf gezond. Ga lekker genieten de komende dagen van alle leuke dingen die hier in Apeldoorn en omgeving worden georganiseerd. Annelies? Jij ook, Lorien.
1: Ja.
0: Alexander, dank je wel. Redactie, bedankt voor de onderwerpen.
1: Hieke, bedankt.
0: En u, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week. We gaan nu eruit met Anouk. If I go. En ik ga gewoon nu. Dag allemaal.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Later Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn opa en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. De ASN-bank boekt in het eerste helft van het jaar een netto-winst van 174 miljoen euro, een stijging van 26%. De operationele lasten daalden met 6%, mede doordat de personeelskosten 15% lager uitvielen. Dit is een gevolg van de grote reorganisatie, waarbij in totaal 1600 banen vervallen. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond bevatte toch geen militaire munitie. Dat meldde Duitse media vandaag op basis van informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Bondstaak. Eerder spraken kranten van munitie uit Frankrijk op basis van een vertrouwelijk politierapport. Naast het toestel werd een explosieve drone gevonden. Het Oekraïense vrachtvliegtuig dat dinsdag op Leipzig Airport stond. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er wisseling van wolken en zon met weinig wind. Lokaal valt er een spatje regen, vooral in het noorden. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten en het wordt zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de toedracht nu. Vandaag daalde de benzine- en dieselprijs opnieuw aan de pomp. Een liter euro 95 kost nu 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan de dag ervoor. Diesel zakt eveneens 3 cent naar 2,56 euro. Vergeleken met maandag is de benzine ruim 7 cent goedkoper en diesel 9 cent. Na het bekend worden van het overlijden van Peter Faber delen collega's hun herinneringen aan de acteur. Barry Stevens zegt bijvoorbeeld veel van hem geleerd te hebben over openstaan voor nieuwe inzichten. Stevens en Faber deden tussen 2018 en 2020 mee aan het programma Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willy Brodt-Vreekheim. Het dodental bij de schietpartij op een school vlakbij Bangkok in Thailand is opgelopen naar 7. Er raakten ook 15 mensen gewond. Voordat de schutter naar de school kwam, schoot hij volgens de politie eerst zijn oom en oma dood in huis. Na de aanval schoot de dader zichzelf ook dood. Het is een van de dodelijkste schietpartijen in het land. En dan tot slot het weer. Vanmiddag trekt de bewolking weg naar het oosten met een temperatuur vergelijkbaar met gisteren, 20 tot 24 graden. Later volgen nog meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden. Dat oordeelt de reclamecodecommissie. Dat is de toezichthouder voor advertenties. Philip Morris had een flyer en een website laten maken waarop mensen hun mening over de komende Europese tabaksregels konden laten doorgeven aan de Europese Commissie. Kunstmatige intelligentie, AI, schreef de teksten voor de gebruikers. Vanaf 25 augustus hervat KLM na een half jaar weer de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De vluchten van KLM worden uitgevoerd met een technische stop op Cyprus. Daar overnacht de bemanning om die niet in Tel Aviv te laten overnachten. Dat meldt een KLM-woordvoerder vandaag. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is...

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is om het leven gekomen op het Schildmeer in Groningen na een aanvaring met een bootje. De man werd ernstig gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De 19-jarige bestuurder uit de regio is verhoord als verdachte, maar niet langer vastgehouden. Een speciaal politieteam onderzoekt de oorzaak. Vandaag zijn de benzine- en dieselprijzen opnieuw gedaald. Een liter euro 95 kost 2,54 euro, bijna 3 cent minder dan gisteren. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,56 euro. Dat meldt United Consumers. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de 2 verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt, dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Goedemiddag allemaal, fijn dat u weer luistert naar de matinée van RTV Apeldoorn. Het is vandaag alweer vrijdag 7 augustus en het wordt een leuke middag. We hebben heel veel muziek. Ook in de studio mensen die muziek maken, zeg maar. En samen met Frans maken we er verder gewoon een hele leuke middag van. We hebben in dit eerste uur spreken we Claudia Hilgers van de Jukebox Safari, zo heet de band. Zij treden zondag op in de muziektent, dus daar gaan we het eens even uitgebreid over hebben. En we hebben onder andere de band Klaproos, onder andere Remy Koopman in huis. En wellicht neemt hij nog zijn collega's mee en spelen zij iets live hier in de studio. Dus kort om een leuke muzikale middag.
2: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

eindelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril

van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen.

Het is vandaag de geboortedag van Cornelis Vreeswijk. En vandaar dit nummertje. Even kijken hoor. We hebben hier een berichtje. De Graanhof, dat zit in de Heezen. Dat is een ontmoetingsplek. En die blijft de hele zomer open voor gezellige momenten. Dus als u op zoek bent naar gezelligheid, dan kunt u daar de hele zomer terecht. Zowel de bekende koffieinloop als de gezamenlijke maaltijden gaan in de zomer gewoon door. Iedereen is welkom voor een praatje en een kopje koffie. En de koffieinloop, die is helemaal gratis. En je hoeft je niet aan te melden. Je kunt gewoon binnenlopen. Kopje koffie, kopje thee kost 50 cent. En voor de warme maaltijd is het fijn als u zich eventjes aanmeldt. De warme maaltijd, op dinsdag is er altijd de Wereldkeuken. En dat is tussen 17:30 s'avonds. En er is ook een warme lunch op vrijdag om 12 uur. U kunt zich hier allemaal voor aanmelden via fdenouter@stiemens.nl of j.kamphuis@stiemens.nl.

0: Ja, ABBA met Ring Ring. Aan de lijn hebben wij, heel gezellig, Claudia Hilgers. Goedemiddag, Claudia.
1: Ja, hallo.
0: Hallo.
1: Fijn dat ik met jou kan spreken. Hi.
0: Ja, leuk. Hey, jij bent van Jukebox Safari, zo heet jullie band, moet ik zeggen. Is het een band? Ja, hè?
1: Ja, het is een band.
0: Het is echt een band. Ik zie hier een foto en ik zie allemaal ontzettende, leuke, blije, muzikale mensen staan. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt inderdaad, zeker.
0: Ja, leuk. Hey, ik lees ook dat jullie pas opgericht zijn vorig jaar.
1: Mm-hmm.
0: En dat jullie, jullie doen dus rockabilly en swingende 50s rock and roll. En dat zie je ook op de foto, want jullie zijn helemaal aangekleed op rock and roll, zullen we maar zeggen. Hoe is deze band zo ontstaan?
1: Ja, dat is echt zo gekomen uit liefde voor de muziek. Dus alle mensen die in onze band zitten, dat zijn eigenlijk ervaren hobbymuzikanten.
0: Ja.
1: Spelen ook allerlei genres, maar allemaal hebben ze een voorliefde voor die echte lekkere, swingende jaren 50 muziek.
0: Ja.
1: Denk aan Bill Haley en Rock Around the Clock.
0: Ja.
1: En toch ook wel dingen als That's All Right Mama, hoewel dat alweer op het randje zit. Maar muziek waarbij je eigenlijk niet stil kunt blijven zitten.
0: Ja, hoe leuk is dat?
1: En, ja, dat is hartstikke leuk. En op een gegeven ogenblik heb ik zelf gedacht, toen bestond de band nog niet, nou, ik wil een eigen band oprichten.
0: Ja.
1: Die zich alleen maar daarmee bezig gaat houden.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Ja, allerlei muzikanten daarbij gezocht. En dat was verbazend makkelijk.
0: Ja, echt? Want wat doe je dan? Je zet op Facebook een oproepje of...
1: Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Ja, ik heb allerlei groepen op Facebook.
0: Ja, ja, ja. Ik
1: richtte op het vormen van bandjes en optredens. En daar heb ik wat oproepjes gedaan.
0: Ja.
1: En ik hoefde niet lang te wachten.
0: En toen was de band al compleet. En heb je ook een soort auditie laten doen? Of hoe gaat dat dan?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb een groep geïnteresseerde mensen verzameld. En we hebben met elkaar wat liedjes gespeeld. We hebben gekeken. Klikt het, klinkt het niet? Er waren meerdere kandidaten ook voor bepaalde plekken.
0: Yeah.
1: Dat is voor de drums. En nou, dan zie je dat het met de een net wat lekkerder gaat dan met de andere. En op die manier zijn we dus tot 5 personen gekomen.
0: Hartstikke leuk zeg. En ik zie, even kijken, 1, 2, 3 gitaren, zang en een drummer.
1: Dat klopt. Dus een basgitaar, een leadgitarist, dat is onze stoere Adrie.
0: Ja.
1: En een ritmegitarist, dat ben ik.
0: Ah, kijk. Nou, wat leuk zeg. En jullie bedenken dan ook samen een setlijst, neem ik aan?
1: Ja, dat klopt.
0: Dan vergaderen jullie daarover en dan... Dan probeer je wat en dan zeg je dit ligt wel.
1: Dat is een heel serieus woord voor een groep mensen die eigenlijk heel veel liedjes kennen die ze allemaal heel erg leuk vinden.
0: Ja.
1: En dan is het bijna nog moeilijker om te bedenken, nou, wat gaan we dan niet doen?
0: Ja.
1: Wat zullen we dan wel gaan doen?
0: Oh ja, ja, ja, ja. En hebben jullie een groot repertoire?
1: Ja, best wel. Want er is ook heel erg veel muziek gemaakt in die periode.
0: Mm-hmm. Dus...
1: En het is natuurlijk niet zo dat we alle liedjes even leuk vinden of alle liedjes even goed kennen.
0: Nee.
1: Maar we kunnen toch wel gemakkelijk 3 uur achter elkaar spelen.
0: Zo. Ja. Nou, en weet je, als het plezier ervan afspat, ik bedoel, als jullie hebben er gewoon echt allemaal plezier in, dan
1: zeker.
0: Is dat toch ook helemaal fantastisch?
1: Ja, zeker, inderdaad. Ja.
0: En treden jullie vaak op?
1: Vanzelfsprekend. Nou, we zijn natuurlijk nog niet zo heel lang bij elkaar en we hebben ook echt de tijd genomen om met elkaar dat repertoire op te bouwen en vertrouwd te worden met elkaar. Dat eerste jaar hadden we ook dat we toevallig allemaal net achter elkaar op vakantie gingen. Dus we gaan meer repeteren. Dus we hebben wel wat optredens gedaan natuurlijk al.
0: Ja.
1: En we hebben ook best wat optredens in de agenda staan voor dit jaar.
0: Kijk,
1: niet zo
0: leuk.
1: Dat we in deze setting al tientallen optredens hebben gedaan. Maar dat willen we natuurlijk wel gaan doen. We zijn allemaal ervaren genoeg om dat ook te kunnen.
0: Ja. En
1: dus
0: moet
1: wie interesse heeft, die kan ook gewoon op de website kijken, Jukebox Safari, en even contact opnemen.
0: Ja. Hey, en jullie treden zondag op in de muziektent, hè?
1: Ja.
0: Hoe leuk is dat?
1: Zeker. Nou, dat is een prachtige plek. In het groen. Het wordt ook weer dat mensen hopelijk naar buiten lokt.
0: Ja, dat gaat nog net, denk ik.
1: Bomen.
0: Ja, lekker. Maar je kan daar heerlijk onder de bomen zitten. Dus
1: ja, dat scheelt.
0: Het is gewoon hartstikke leuk. En komen jullie uit Apeldoorn trouwens?
1: Nee, we komen voor het grootste deel uit Zuid-Holland. En eigenlijk woont niemand van ons in dezelfde stad. Dus we moeten ook echt een beetje bij elkaar komen om te repeteren.
0: Ja. Ja, maar goed, als je plezier hebt, is dat natuurlijk niet zo'n probleem.
1: Zeker. Hey,
0: jullie staan dus in de muziektent zondag om 4 uur, zie ik staan. Ja,
1: ja, dat klopt.
0: En dan spelen jullie een heel uur lang jullie favoriete nummers.
1: Absoluut.
0: En er mag gedanst worden, hè?
1: Nou, er moet gedanst
0: worden. Ja. Niemand kan stil blijven zitten.
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, nou, ik vind het ontzettend leuk. En inderdaad, het weer is ernaar. Je kan daar heerlijk zitten. En jullie hebben het spatten vanaf op die foto ook. Ik denk dat het een hele leuke middag gaat worden daar in het Oranje Park in Apeldoorn. En ik wens jullie daar heel veel succes bij. En als mensen meer over jullie willen weten, wil je even de website noemen?
1: Absoluut, daar komt ie. www.jukeboxsafari.nl.
0: En nog even een vraag hoe jullie bij de naam gekomen zijn?
1: Nou, dat is nog helemaal niet zo makkelijk, omdat heel veel passende namen al geclaimd zijn.
0: Okay.
1: Maar heel veel van dit soort muziek is natuurlijk te vinden op jukeboxes.
0: Ja.
1: En je kan een flinke reis maken door al die muziek. Dus vandaar Jukebox Safari.
0: Nou, hartstikke leuk. Niks meer aan toe te voegen.
1: Nee.
0: Dus noem nog even één keer de website als mensen zeggen, daar willen we meer over weten, we willen ze boeken. Of wat dan ook.
1: www.jukeboxsafari.nl. Maar ga gerust ook gewoon googlen, want daar zijn we ook te vinden. Jukebox Safari.
0: Hartstikke goed. Dankjewel voor dit gesprek. En ik wens jullie een hele gezellige zondagmiddag in het Oranje Park in Apeldoorn. Om 4:00 speelt Jukebox Safari. En ga er lekker allemaal naartoe. Ga lekker luisteren, lekker dansen. Ga er lekker naartoe. Dankjewel.
1: Dankjewel. We hebben er zin in.
0: Ja, veel plezier. Prettig weekend.
1: En hetzelfde.
0: Dank je.

0: ben ik alweer aan de beurt. Oh, jongens, kijk eens aan. Ja, het is een beetje een bijzondere middag vanmiddag. Maar dan mag de pret niet drukken. Want wie hebben wij in de studio? Wij hebben de Klapperoos in de studio. En Klapperoos is een band. En hier aanwezig, ze zijn met z'n vieren. Maar vandaag zijn ze met z'n drie hier. Remy, Jeroen en Pascal. Heb ik dat goed?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh, jullie mogen ook in de microfoon praten, sorry.
2: Klopt!
0: Ja.
2: Dan hoor je mij.
0: Ja, met moeite, met moeite. We zeiden al, het is een beetje een rommelige uitzending. Maar dat mag de pret dus niet.
3: Oh ja.
0: Drukken. Staat hij wel aan? Ja? Oh, nou. Ja, je weet het maar nooit. Heren van de Klaproos, leuk dat jullie er zijn.
1: Ja.
0: Gezellig.
4: Dankjewel.
0: Toch? Instrumenten mee?
1: Ja.
0: Dus, jullie gaan ook spelen. Hebben jullie wel eens in de muziektent gestaan in Apeldoorn?
1: Ik wel, ja.
0: Jij wel. Oké, ja. Maar niet met de Klaproos?
1: Nee. Dat is Klaproos, hè? Niet de Klaproos.
0: Oh, Klaproos. Ja. Leg even uit aan de luisteraars, Klaproos. Hoe is dat ontstaan dan, die naam?
1: Ja, nou, eigenlijk is dat doordat ik met mijn zoontje elke ochtend de hond ga uitlaten.
0: Ja.
1: En ja, in het voorjaar staan die mooie klaprozen, die komen er allemaal uit. En
0: ja.
1: Dat is mijn lievelingsbloem, dus die pluk ik dan voor hem.
0: Oh, kijk.
1: En zo stel ik dat voor aan de band. En, ja.
0: Iedereen zei, ja, leuk.
1: Ja, en zeker Pascal, die zat iemand van de weetje in de vijfde, ging meteen even uitzoeken, wat betekent dat dan, zo'n klaproos?
0: Nou, Pascal.
1: Ik ook nog een mooie betekenis.
0: Wat betekent het?
4: Een klaproos komt ook op braakliggend terrein waar niets meer wil groeien.
0: Ah.
4: En, dan, en dat is een
0: dan
4: internationaal,
0: komt er iets moois.
4: Ja, het is een internationaal symbool van hoop en wederopstanding. En wij vonden het een hele mooie symboliek eigenlijk.
0: Ja, dat is zeker mooi. Grappig. En wanneer zijn jullie opgericht?
3: Een jaartje geleden ongeveer.
0: Ja. Oh, ook nog wel vrij recent.
3: Ja. Toen hadden we nog een andere naam eigenlijk.
0: En hoe heet jullie toen? Of wil je daar niet meer aan...
3: Dat gaan we niet meer doen.
0: Dat gaan we niet meer doen, oké.
3: Ja.
0: Hadden jullie een andere naam. Maar Klaproos is veel mooier.
3: Heel mooier.
0: Veel mooier.
3: Ja, en we schreven ook Engelstalig destijds.
0: Oh, oké. Okay.
3: En nu Nederlandstalig.
0: Oké, okay. Waarom is die switch gekomen?
3: Nou, omdat de Nederlandstaal ook wel heel mooi is eigenlijk.
0: Ja.
3: En, ik denk als je het zo direct wil over... brengen. Ja, mensen begrijpen dat meteen.
0: Ja.
3: Het is ook wel een stukje spannender
0: komt
3: om, je zo,
0: binnen.
3: Ja, om je zo te geven. Dus
0: okay.
3: Als je me dit 10 jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd, dat gaan we niet doen.
0: Doe even gek.
3: Veel te cool voor.
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar ja, op een gegeven moment word je ouder.
3: Je wordt wat ouder.
0: Ja,
3: word
0: je wat minder cool.
3: Ja. Ja, ik ben nog steeds heel cool. Dat, nog cooler misschien wel dan toen.
0: Anders
3: dan denk
0: cool.
3: Ik wel. Ja, zeker.
0: Zeker. Maar goed, jullie maken dus eigen muziek. Jullie schrijven dus alles zelf.
3: Ja, we doen ook wel covers. Dus we gaan eigenlijk zondag gaan we ook een beetje een mix doen van wat Engelstalig en Nederlandstalig. Omdat we die nummers nog in het repertoire hadden. En denk ik, ja, dat begrijpen zij vast wel.
0: Ja, tuurlijk. Maar het is toch ook leuk, afwisseling?
3: Denk het wel.
0: Toch?
3: Ja. En het leuke is wel dat we voornamelijk proberen we zelf te schrijven. En dat doen we echt met z'n allen als band.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: En dan gaan jullie zitten. En dan of jullie huren een huisje aan het strand. Gitaar mee. Kratje bier mee misschien. En dan schrijven.
3: Ja. Zoiets, ja.
0: Jammen. Ja, ik weet niet hoor. Ik probeer dat te bedenken.
5: Meestal komt er een idee thuis. Dus iemand heeft een akkoordenschemaatje of een mooie tekst bedacht. Die draagt dat dan voor in de oefenruimte.
0: Ja.
5: En dan gaan we erop verder bouwen.
0: Ja, oh, oké. Okay. En dan dus iemand geeft het voorzetje en dan maken jullie het samen af.
3: Ja.
0: En hoe vaak repeteren jullie dan in de week?
3: We proberen om de 2 weken. Dat
0: om
3: wil niet altijd lukken.
0: Nee. Het doet het er allemaal bij, hè?
3: Ja, zeker. Ja. Allemaal druk huishouden.
0: Ja, en het genre? Wat is jullie genre?
3: Ja, ik weet niet. Als je het nu onder een noemer wil zetten, nederpop.
4: Ja, poprock. Ja, wel wat stevigere popnummers, denk ik.
0: Ja. En jullie hebben natuurlijk de gitaar mee. Dus we gaan natuurlijk ook live wat van jullie horen.
3: Nee, dit was gewoon om voor de show.
0: Oh, dat was net de show.
3: Ja.
0: Nou, het is geen kijktelevisie, het is luisterradio.
4: Okay.
0: Dus laat eens wat horen.
3: Ja? Nou, zou ik er dan ook even bij vertellen? Dit liedje, dit heet FOMO. Ken je FOMO?
0: Fear of Missing Out.
3: Juist.
0: Ja?
3: Ja, geschreven ditmaal door de bassist. Wat ik ook heel leuk vind, want in de bench waarvoor, waar ik voor zat, schreef ik eigenlijk alles zelf.
0: Ja.
3: En hij zei, ja, maar ik schrijf ook teksten.
0: En
3: verrassend leuk nummer. In het begin dacht ik even van, een beetje wennen aan zijn schrijfstijl.
0: Ja.
3: En ik vind het persoonlijk heel catchy. Maar hij is echt naar me gegroeid. Echt een tof nummer is het geworden.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik zeg, laat hem maar horen.
3: Ja, zullen we dat eens doen?
0: FOMO, laten we doen. FOMO, Fear of Missing Out.

0: ben ik nog steeds aan.
1: Wauw.
2: Nou,
1: ik vind het een lekker nummer.
2: Ja?
1: Ja, hartstikke goed. En het is ook zo waar, hè, dat FOMO. En dat is natuurlijk echt wel de tijd van FOMO.
3: Zeker.
1: Want al die mooie plaatjes op Facebook of TikTok of weet ik veel wat voor platform.
0: Het is een continu fear of missing out.
1: Ja, dat is het ook. En daar kan je best last van hebben.
2: Ja, zeker.
1: Dat denk ik. Maar dit is dus uit leven gegrepen. Dit heb je echt wel... is het autobiografisch? Heb je zelf FOMO?
3: Nee, het is... ik heb het eigenlijk geschreven... op basis van een oud collega van mij. Die had daar ontzettend veel last van.
1: Ja.
3: Ik heb dat gevat in een liedje.
1: Ja.
3: Proberen te vatten.
1: En weet hij dat?
3: Zij.
1: Nee. Nee. Nou ja, dan als ze luistert, dan weet ze het nu. Hoe heet ze?
2: Nou, Gerry, deze was voor jou.
1: Oh, nee. Komen jullie uit Apeldoorn? Ja, hè?
0: Ik wel.
3: Uit Vaassen.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat is al iets verder weg. Ja, ontvangen ze ons nog niet. Nee hoor.
0: Nee. Hij komt uit Verre Emmeloord ook wel.
1: Oh,
0: ja.
1: En dan kom je elke 14 dagen kom je hier naartoe? Want hoe ben je dan zo bij de groep gekomen?
0: Via. Ik kende Pascal.
1: En, oh, okay.
0: Toen zaten we in Zwolle nog in een bandje. Ja. En toen zijn we iets uitgebreid.
1: En hebben jullie ook gestudeerd in deze richting? Of is dit gewoon puur liefhebberij, autodidact?
2: Yes. Voor mij in ieder geval.
3: Ja. Nou, ik heb geen muziekstudie gedaan. Wel wat scholing gehad.
1: Ja.
3: Lang geleden. Ja, maar ik heb geen conservatorium of iets gedaan.
1: Nee. Het is echt puur liefhebberij.
3: Ja, zeker. Het is gewoon een hobby. En veel doen.
1: Ja, leuk
3: veel,
1: hoor.
3: Veel spelen.
1: En jullie zijn er net met z'n vieren, hè? Jullie hebben ook nog een drummer?
3: Peter de drummer.
1: Peter de drummer. En die is er niet bij.
0: Nee.
1: Die moest met blokfluit beginnen, maar dat heeft hij heel gauw laten gaan, zie ik hier.
3: Gelukkig.
1: En ik snap dat.
3: Ja, ik ook.
1: Ik moest dat toen ook. Blokfluit, wat verschrikkelijk is dat. Ja, niks ten nadele van mensen die echt prachtig blokfluit kunnen spelen, hè?
0: Wie dan? Noem eens één naam.
1: Nou, die moet ik even opzoeken. Die hou je van me te goed. Goed? Ja. Jij hebt een kindje, zei je, hè?
0: Ja, zeker.
1: Heeft hij al leuk zo'n blokfluitje gekregen?
0: Ja, mondharmonica.
1: Oh.
0: Heel irritant.
1: Ja, nou ja, die blokfluit die belandt dus ergens.
0: En hij zit ook continu op de piano, zit hij ook. Beetje dat.
1: Maar goed, dat is het begin, hè?
0: Ja, zeker.
1: Weet je, kan beter op de piano een beetje zo doen dan zo'n blokfluit zo...
0: Absoluut.
1: Misbruiken.
0: Heeft hij ook wel eens gedaan.
1: Oh, vreselijk.
0: Ja, mijn vader had wel een beetje gebroken.
1: Ja. Dus jij biedt hem constant de gitaar aan nu. Ja.
0: Ja, en drummen mag ook.
1: Ah, mag het ook.
0: Ja, ik liever dat hij
1: dat gaat doen.
0: Wakker doet dan dat hij blokfluit gaat spelen.
1: Ja, maar goed, weet je.
0: Verschrikkelijk vinden.
1: Dus je moet ze alles gunnen, hè? De kinderen. Hartstikke leuk.
0: Zeker.
1: Maar goed, jullie schrijven ze alles zelf?
2: Ja.
1: Jullie treden op hoeveel keer per jaar? Wat moet ik me voorstellen?
0: 200.
1: Ja, echt niet. Ik wil het zeggen. Hallo. Pinocchio.
0: Nee, eigenlijk onder deze naam wordt dit de eerste keer.
1: Echt? Ja. Oh, wat leuk.
0: Ja, zeker.
1: Dus de muziektent heeft de primeur. Of eigenlijk hebben wij de primeur.
0: Ja,
1: RTV heeft de primeur.
0: Zeker. Ja, zeker.
1: Nou, hoe leuk is dat?
0: Ja, toch?
1: Ja. En dan de muziektent, de tweede primeur.
0: Ja.
1: Oh, ja. En als dat aanslaat, mensen kunnen jullie dan ook boeken voor feesten en partijen, festivals, wat?
0: Daar zijn we overal voor te porren. Het is gewoon heel erg hobbymatig. Ze vinden het vooral heel leuk om met z'n allen te doen.
1: Ja, ja. Maar goed, als je zulke mooie nummers schrijft, dan wil je ze ook tegen horen brengen.
0: Dat zou heel leuk zijn, hè?
1: Ja,
3: ja.
1: En jullie repertoire, hoeveel nummers hebben jullie in het repertoire? Zijn dat de 20? Zijn dat de 100? Wat?
0: Ja, we hebben momenteel een stuk of 6-7 eigen geschreven, maar die zijn ook nog niet allemaal helemaal klaar.
1: Nee, oké.
0: Dus we hebben er nu echt 5 die wel klaar zijn.
3: Zeker.
0: Die kunnen nu ook
1: En die gaan jullie zondag allemaal
0: spelen?
1: Met wat covers erbij?
0: Juist,
3: zeker.
1: Oh, leuk. Want hoe laat staan jullie in de muziektent?
0: 2 uur.
1: Om 2 uur, als eerste?
0: Ja.
1: Oké, want ik even aanpassen, want dat...
0: Want dan kom je ook.
1: Nee, dan moet ik nog werken, helaas.
0: Ja, hallo.
1: Tot 3:30, ja, sorry.
0: Waar moet je werken dan?
1: Ja.
0: Hier?
1: Okay. Nee. Ik werk bij een revalidatiecentrum achter de receptie.
0: Oh.
1: Dus dan moet ik tot 3:30 werken zondag.
0: Die kunnen niet mee ook.
1: Oh, ik neem alle patiënten mee.
0: Ja.
1: Nou, dat is leuk.
3: Ja, therapie.
1: Gaan we in een treintje.
0: En ook een liedje over therapie.
1: Oh, nou, ga je die ook maar zingen nu?
0: Nou, dat is wat lastig met de akoestisch. Nee, dan zou je toch wel elektrisch...
1: Even naar de muziektent moeten komen.
0: Ja, zeker. Ja. Zou ik aanraden.
1: Nou, maar als jullie nou om 4 uur speelde, dan kon ik. Dan was ik vrij. Maar ja, goed, ja. Dat is niet zo. En wellicht spelen jullie natuurlijk wat vaker. Ik bedoel, er zijn genoeg leuke festivals in Apeldoorn.
0: 30 augustus in Orpheus.
1: Echt?
3: Ja.
1: Mijn microfoon die valt er vanop.
0: Chaos blijft vandaag.
1: 30 augustus. Dan, en wat hebben we dan in Orpheus?
0: Open podium.
1: Open podium.
3: De opening heet het.
0: De opening, ja.
3: En wij spelen op het podium voor de deur van Orpheus. Dus buiten.
1: Buiten, oh.
3: Ja.
1: Maar die ga ik dan wel even in de agenda zetten, want dat is natuurlijk leuk.
3: Volgens mij om 2:30.
1: Jij bent van de regelzaken.
0: Ja, dat soort dingen doet hij.
1: Oh. Alles samen.
3: Doen we samen.
1: Alles samen. Hartstikke leuk.
0: Ik les gewoon leuk.
1: Ja. Joh, echt. Nou, gaan we nog een nummer horen of zeg je, we gaan niet alles weggeven voor zondag? Hadden jullie dat bedacht? Of zeggen jullie van, nou, nee, zondag... Dan doen we het niet. Dan kletsen we nog even verder. Ik bedoel...
0: Hebben we nog een liedje die we nu kunnen spelen? Niet echt,
1: Hebben we nog een liedje?
0: Ja, het is meer dat het elektrisch komt er toch wel wat beter over. Dit was een nummer die er wel voor leende.
1: Ja.
0: Dat we de rest even bewaren voor...
1: Nou, dan bewaren we dat dus voor zondag. Dan moet u gewoon zorgen dat u zondag om 2:00 bij de muziektent bent in het Oranjepark. En dan zie je deze leuke heren. En dan zijn ze zelfs met z'n 4,
0: ja.
1: En dan wordt dat, denk ik, een hele gezellige middag. Sowieso, het is mooi weer. Je kan daar zalig zitten. Nou ja,
0: superleuk.
1: Je kent het Oranjepark.
0: Ja, zeker.
1: Helemaal leuk. Er is catering en stoeltjes.
0: Afgelopen zondag nog geweest.
1: Oh, ben je weer eens kijken?
0: Ja, is echt superleuk.
1: Superleuk.
0: Het is een hele leuke sfeer.
1: Goed georganiseerd.
0: Ja, je zit lekker in de schaduw. Dus,
1: ja, dat is wel fijn, want anders is het niet te doen. Denk ik.
0: Hey, het wordt 28 graden.
1: Ja, lekker. In de korte broek ernaartoe. Zijn er nog dingen waarvan jullie zeggen, maar dat willen we nog even delen met de luisteraars? Dat je zegt van, nou, dat ben je vergeten? Of,
0: Nou ja, weet je, dat de bassist die heeft gewoon in zijn vinger gesneden vlak voor het optreden.
1: Oh.
0: Kijk.
1: Ja, ik zag al iets van een blauwe pleister. Gaat dat goed komen zondag dan?
3: Jawel.
0: Hij is zich nu aan het inrichten hoe hij de bas gaat spelen. Want dat doet hij juist echt. Want hij doet
3: met 2 vingers.
0: Oké, nou, dat gaan we dus...
1: Dan, en dat kan je dan niet met 3 andere vingers doen?
3: Jawel, dat ga ik proberen. Dat ga ik proberen.
1: Met deze 3?
3: Met deze 3.
1: Ja.
3: Jawel.
1: Dus als het dan wat minder klinkt zondag...
3: Nee.

0: Nee, dat sowieso niet.
1: Het gaat helemaal goed.
2: Dan gaat het helemaal goed komen. Maar handig is het niet.
1: Nee, het was heel onhandig.
2: Ja, dat is vaak zo, hè, als je je vingers snijdt. Dat, ja. Maar goed, dat wil niet zeggen dat het niet een ontzettend leuke middag wordt. Ik denk dat jullie een hele gezellige band zijn en dat jullie op die trainingsavonden ook, of op die repetitieavonden ook best heel veel plezier hebben.
1: Zeker.
3: Ja. Zeker weten.
2: Ja. Doen jullie bij iemand thuis?
3: Nee, we huren gewoon een ruimte.
1: Oh, okay. We spelen vaak bij Guitart hier in Apeldoorn.
2: Oké, ook nog.
1: Ja, absoluut. Dus mooie ruimtes. En daar spelen we vaak.
3: Ja.
1: We hebben daar
3: laatst een live-opname.
1: Ja, opnames gemaakt bij Guitart.
2: Oh, leuk. Dus, en die opnames, die sturen jullie dan naar...
3: Nou, dat is een beetje voor als we straks weer een optreden willen of zo. Dan kunnen we ook wat te
2: kun je wat laten horen.
3: En we hebben het live opgenomen. Dus je krijgt echt een weerspiegeling van hoe klinken wij daadwerkelijk.
2: Ja. Nou, dat is wel heel erg leuk. Ja. Dus het wordt heel professioneel allemaal.
3: Nou,
2: jawel. Want jullie schrijven hartstikke goede nummers. Ik vond het echt een hartstikke mooi nummer, hoor. Het FOMO. Dus ga zo door.
3: Ja, dankjewel.
2: Nou, nog één keer dus. Komende zondag, 9 augustus is Klaproos te horen om 2:00 in de muziektent in Apeldoorn. Krijgt u een hele leuke band voorgeschoten met goede muziek, gezellige heren. En ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie er waren. Vond het gezellig.
3: Dankjewel.
2: Dankjewel. En heel veel succes. En we hopen nog veel van jullie te horen.
3: Ja, jullie ook. Ik hoop dat chaos een beetje gaat liggen.
2: Ja, bij deze. Dankjewel.
3: Lemmer is bij hem.

Johan Keeman met Onderweg naar huis. Nou, dat was net heel gezellig. Staatsbosbeheer die organiseert 19 augustus de Veluwe-trek. En dat is vanaf 10 uur dan begin je. En de trek eindigt dan aan het einde van de middag. En het doel van de trek is om de hele dag buiten te zijn en alle aspecten van de natuur te beleven. En die beleving ervaar je individueel, maar ze trekken wel in een kleine groep over de Veluwe. Dus de basis is om bewust om te gaan met je dag. Gisteren en morgen bestaan even niet, staat hier, maar je ervaart de natuur met al je zintuigen in het hier en nu. Het is een zwerftocht door een gebied dat niemand op deze manier kent. En iedereen die graag een bijzondere dag in de natuur wil ervaren is meer dan welkom om mee te gaan. De start is aan locatie Boskantoor in Uggelen. De prijs is €65 per persoon. En dat is inclusief koffie en thee en een lunch. U kunt zich opgeven bij www.staatsbosbeheer.nl/veluwetrek. En het belooft een bijzondere dag te worden. Het is de laatste van dit seizoen, van 2026. Dus als u nog mee wilt, www.staatsbosbeheer.nl/veluwetrek.

0: Earth, Wind & Fire met Let's Groove.
1: Radio Apeldoorn,
2: het weerbericht.
0: Ja, de zomer die duurt maar voort. En dat is op zich best lekker. Vandaag is het net eventjes wat koeler dan de andere dagen zijn geweest. Het is een graadje of 22. Zonnetje schijnt, er is een wolkje. En de nachten zijn gelukkig ook niet meer zo plakkerig en warm. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen dan kruipen de temperaturen weer omhoog naar een graad of 28. En gedeeltelijk zonnig. Af en toe een wolkje. Maar ja, prima weer. Zondag schiet hij nog iets verder door naar 30 plus graden zie ik hier staan. En ja, volgende week niet heel veel anders. Maandag een graad of 30, dinsdag weer 26. Dan gaan we weer naar 30, 31 graden. Donderdag staat er zelfs 36 graden. Maar goed, dat is nog een endweg. Dat gaan we nog eventjes zien. Voorlopig dus geen regen. Dus het blijft ontzettend droog. Dus doe alsjeblieft voorzichtig in de natuur met weggooien van peuken en glas en weet ik veel. Gewoon niet doen. En ja, we moeten nog even door. Want de zomer is nog lang niet voorbij.

Christopher Cross, Ride Like the Wind. Het eerste uur zit erop. En dat betekent dat we na het nieuws van 3 uur weer bij u terug zijn. En dan hebben we... het gaat weer over muziek zometeen. Dus blijft u vooral luisteren. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. Japan wil een reservehoofdstad aanwijzen als noodoplossing wanneer Tokio door een aardbeving wordt verwoest. Japan staat daarin niet alleen. Indonesië zoekt een alternatief voor Jakarta, dat wegzakt. En Egypte overweegt een nieuwe stad naast het overvolle Caïro. In Griekenland zijn 6 Nederlandse vakantiegangers van 21 tot 25 jaar oud opgepakt op het eiland Kos. Ze worden verdacht van mishandeling en beroving van 3 Italiaanse leeftijdsgenoten, die ook nog gedwongen werden te pinnen. De aanleiding was een conflict over een huurfiets en een beschadigd shirt. Bij de natuurbrand in de duinen bij het Zuid-Hollandse Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. Over zijn gezondheidstoestand maken we ons grote zorgen, meldt een woordvoerder. De gewonde brandweerman is volgens de veiligheidsregio zeer ervaren. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: U luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug bij het tweede uur alweer van de matinée van vrijdag 7 augustus. In dit tweede uur spreken wij onder andere Frédérique Chauvet. Zij is artistiek en muzikaal leider bij Barok Opera Amsterdam. En ze gaat wat vertellen over de voorstellingen, moet ik zeggen, bij Paleis het Loo. En Peter van der Valk van het Openlucht Filmfestival, dat gehouden wordt in Stadspark Bergen-Bosch. Dus, nou, genoeg leuke dingen om te blijven luisteren.

RSD in de Pins met Shine Up. Dinsdag is er weer een mooie fietstocht met het fietsgilde. Het is een pittige tocht. Het is een dagtocht van 47 kilometer lang. En u vertrekt aan de Dubbelbeek. En het is een heidetocht via Lieren en Loenen naar de Loenermark. En dan via de Waterval en Beekbergen weer terug. Zoals ik al zei, het is een zware tocht over heuvelachtig terrein. En met veel half verharde grindwegen. En ook onverharde wegen. Dus het is echt puur voor gewone fietsen, driewiel fietsen, dat kan dus helaas niet. U kunt zich melden bij de begeleiding zeg maar van van de tocht. 11 augustus bij de Dubbelbeek in Apeldoorn. De kosten zijn €3 per persoon. Die kunt u bij vertrek voldoen. En volgens mij begint die om... Nou, dat zie ik hier even niet staan. Zoek ik nog even voor u op, dat hoort u zo van me.

0: Ja, de dijk met Als het golft. Wij hebben nu aan de lijn Frederik Chauvet. Goedemiddag, Frederik.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je in de uitzending bent. Jij bent artistiek en muzikaal leider van Barok Opera Amsterdam. Heb ik dat goed?
1: Ja, dat heb je helemaal goed.
0: Hartstikke goed. En jullie gaan dus optreden bij Paleis het Loo 4 keer. Of in ieder geval op 4 dagen. Hè? Wat gaan jullie ten gehore brengen?
1: Nou, wij gaan iets bijzonders natuurlijk laten horen en zien.
0: Ja.
1: Het is een muziektheatervoorstelling. Een ontmoeting tussen klassieke muzici, zangers en makers van Nederlandse en Turkse achtergrond.
0: Okay.
1: En op deze bijzondere locatie is het helemaal van toepassing, omdat het Loo heeft een tentoonstelling op het moment over de betrekkingen tussen Istanbul, de Ottomaanse Rijk en Nederland in de 17e, 18e eeuw.
0: Ja.
1: En dit is precies onze specialiteit, Barok Opera Amsterdam, om ontmoetingen tussen, culturele ontmoetingen tussen bijzondere cultuur en Nederland.
0: Ja.
1: Wij hebben dus nu artiesten uit Nederland en uit Turkije die dus samen die speciale uitvoering van zo'n 40 minuten van Mozart.
0: Ja.
1: Mozart, de titel is Ontvoering uit de harem, of voor de kenners Entführung aus dem Serail.
0: Ja.
1: Het speelt in het paleis van Selim Pasha in Istanbul in de 18e eeuw. Het is een soort sprookje, maar gebaseerd eigenlijk op toen de realiteit. En met een tijdloos thema, de liefde.
0: Ja.
1: En de zoektocht naar de ware liefde. En we hebben ook speciale nieuwe aria's gecomponeerd.
0: Ja.
1: Met name Selim Dogro is onze componist, theatermaker.
0: Mm-hmm.
1: Die in Nederland werkt. Bijvoorbeeld voor het Concertgebouw gecomponeerd.
0: Ja.
1: En hij heeft dus 2 prachtige aria's geschreven. Met Turkse invloed natuurlijk.
0: Ja.
1: Voor Selim Pasha, de hoofdrol.
0: Okay.
1: En daarmee geeft hij bijzondere diepgang aan de rol.
0: Ja.
1: Oorspronkelijk, misschien leuk om te weten, oorspronkelijk heeft Mozart bij de première een acteur en niet een zanger gehad voor de hoofdrol.
0: Ja.
1: Omdat de zanger waarschijnlijk is gewoon weggelopen. Ja, dat gebeurt bij opera.
0: Okay.
1: Maar er is een soort traditie
0: dat
1: men een gesproken rol daarvan heeft gemaakt.
0: Ja.
1: Terwijl met de zang kun je veel meer emoties,
0: inleggen. Ja,
1: en we denken dat het gewoon was een soort toeval situatie was, zoals het eigenlijk ook vaak voorkomt in opera.
0: Ja.
1: Heel praktische oplossing. En nu dus hebben we een soort oorspronkelijke benadering, zoals we altijd doen.
0: Ja.
1: En dus met die 2 aria's met kanun. Ik weet niet of jullie publiek kennen de kanun. Heel mooi Turks instrument met iets van 100 snaren.
0: Oh, zo.
1: Ja, heel bijzonder. Je bent meteen daar in het oosten als je dat instrument hoort.
0: Ja.
1: En met percussie. Want eigenlijk leuk om te weten dat in de 18e eeuw was Ottomaanse cultuur in Europa enorm hit eigenlijk.
0: Ja.
1: En vooral in Wenen, waar dus het leger vaak stond. En daar had je dus legersmuziek met juist Turkse instrumenten.
0: Ja, ja,
1: en,
0: ja.
1: Dus de percussie en het symfonieorkest bijvoorbeeld heeft juist die instrumenten geïmiteerd. Kennen jullie bijvoorbeeld de triangel, die trommel en ook bijvoorbeeld de piccolo.
0: Yeah.
1: Nou, werden de Turkse klanken geïmiteerd, ook in de hele eeuwen daarna.
0: Okay.
1: Dus dat is leuk om te weten dat het komt door die mode uit Turkije in de 18e eeuw. En dus ook op het Loo kwamen dus afgezanten uit Istanbul, uit Turkije, om bijvoorbeeld William en Mary, die dus op het Loo woonden, daarna, om juist betrekkingen, handel, politiek te bespreken. En waarschijnlijk hebben daar ook toen Turkse instrumentalisten gespeeld. En dus dat gaat ook gebeuren.
0: Ja.
1: Samenwerking met onze muzici en zangers.
0: En wat grappig. Dus eigenlijk, de geschiedenis herhaalt zich eigenlijk dus.
1: Ja, maar dan op een hele actuele manier. Want nu ontmoeten we elkaar elke dag op straat. Dat is juist heel bijzonder om elkaars culturen nog veel beter
0: te leren kennen.
1: Te leren kennen, precies. Ja. En dan te waarderen.
0: Ja.
1: Zodoende.
0: Ja, wat mooi. Hey, en natuurlijk inderdaad, zoals je al zei, het is op een prachtige plek, hè? Want het is in de tuinen van het Loo.
1: Precies, helemaal sfeervol. Zoals waarschijnlijk Selim Pasha heeft gewandeld, als het ware, met Constant Wiener. Een heel romantisch verhaal.
0: Oh,
1: met
0: veel
1: humor ook, want je hebt de bewaker van de harem, die natuurlijk heel karikaturaal en heel geestig is.
0: Ja.
1: Maar we geven ook wel emoties, dat vinden we belangrijk.
0: Ja.
1: Dus hij is genoeg te zien te horen. Hij is ook een hele mooie danser.
0: Ja.
1: Een beetje geïnspireerd op de dervish dans.
0: Ja.
1: Dat is dan het geweten van de pasha. Hij is heel veel te zien en horen in de tuinen.
0: Oh, wat bijzonder. Heel mooi. En is het voor iedereen geschikt? Is het voor kinderen bijvoorbeeld ook
1: absoluut
0: interessant en leuk om naartoe te gaan?
1: Zeker, er is dus heel veel variatie.
0: Mm-hmm.
1: En kinderen zijn vaak heel gevoelig voor stem en voor muziek.
0: Ja.
1: En mochten ze even genoeg van hebben, kunnen ze heel makkelijk weglopen. Het is een open tent, zodat men ook in en uit, maar ook weer natuurlijk met aandacht kan luisteren en kijken.
0: Ja.
1: En het is gewoon inbegrepen in de toegang, in de normale toegang van Paleis Het Loo. Dus het is gewoon gratis.
0: Ja, wat fijn. Oh, dat is ook mooi.
1: En dat is gewoon heel belangrijk, vind ik. Dat men zo kan komen proeven van misschien
0: laagdrempelig. En dan leer je misschien inderdaad ook opera kennen. Terwijl je daar misschien zelf bij denkt van weet ik niet of ik daar naartoe zou gaan. Maar nu kan je zo de tent inlopen. En dan kan je laten betoveren door die prachtige muziek. Die de opera maakt natuurlijk.
1: Precies. En we hebben, ik heb zo vaak gehoord, is dat opera? Ja, hoor.
0: Dat is ook opera. Ja, wat leuk.
1: Dat vinden mensen meestal heerlijk.
0: Ja, wat goed. En jullie spelen daar op 4 dagen, hè? Dat zijn 2 weekenden. Dat is het weekend van 8 en 9 augustus. Dus dat is komend weekend. Om 1 uur en om 3 uur. Dus 2 voorstellingen per dag. En volgend weekend, 15 en 16 augustus, ook om 1 en om 3 uur.
1: Precies. Dat en het duurt zo'n 40 minuten.
0: Ja.
1: Maar nogmaals, je kunt gewoon ervan komen proeven. Of met aandacht. En dan kunnen we elkaar daarna ontmoeten. Ook heel fijn om met het publiek van gedachten te wisselen.
0: Te wisselen, hoe men het ervaren heeft. En,
1: precies.
0: Ja, mooi. En inderdaad, wat heel mooi is, is gratis, als u toch al op het Loo bent, bij de reguliere entree. Dus u kunt gewoon of een kaartje kopen en speciaal naar de opera gaan, of u bent lekker al op het Loo en kan daar zo binnenlopen.
1: En die tentoonstelling ook nog zien. Ja. Het is een prachtige schildering. Echt op de trap van het paleis.
0: Ja, nou.
1: Dat is allemaal bij elkaar.
0: Alles bij elkaar. Ik denk dat het 2 prachtige weekenden gaan worden. En ik wens jullie ontzettend veel succes. En dat kan ik me voorstellen. Heel veel plezier en succes.
1: Dankjewel.
0: En bedankt dat je even erover wilde vertellen, Frederik.
1: Heel graag gedaan.
0: Oké.
1: En dan tot gauw.
0: Ja, dankjewel. Dag, goed weekend.
1: Dag. Hetzelfde.

0: Leona Lewis met Bleeding Love. Bij mij in de studio is aangeschoven Peter van der Valk. Hij is van Delicious Events. En hij en zijn broer samen...
1: Ja, en mijn vriendin zelfs.
0: En je vriendin zijn de nieuwe organisatoren van het Openlucht Filmfestival.
1: Klopt.
0: Dat heb ik goed gezegd, hè?
1: Ja, precies. Ja.
0: Jullie zijn van Delicious Events. En het is een delicious event.
1: Zeker, ja.
0: Toch?
1: Ja, dat zou ik wel zeggen, ja.
0: Want hoe lang ken jij dat filmfestival al? Want we hadden het er net al even over dat ik heel lang geleden een film had gezien daar. Toen zei jij, toen was ik 2.
1: Ja.
0: Maar hoe lang geleden heb jij daar herinneringen aan, zeg maar?
1: Het is 1992 begonnen. Toen was ik 2, dus actief in het begin heb ik het niet helemaal meegemaakt. Maar zolang ik eigenlijk kan herinneren, is het wel een Apeldoorns traditie dat Openlucht Filmfestival er is. Dus een hele lange tijd.
0: Ben je er al wel geweest? Kom je uit Apeldoorn?
1: Ja, zeker. Okay. Geboren echt hoog. Ja.
0: Oh, okay. Dus je kent het en je bent ook wel geweest vroeger.
1: Ja. Het is wel echt een vaste traditie. Dus ik weet niet beter dan dat het er is eigenlijk.
0: Ja. Want het is natuurlijk ook wel door de jaren heen, want vroeger was het alleen een veld. En er waren een paar klapstoeltjes voor de mensen die speciaal gereserveerd hadden, geloof ik. En de rest nam zijn eigen stoeltjes mee.
1: Klopt.
0: Is dat nog steeds, eigen stoeltjes?
1: Eigen stoeltjes mag je meenemen. Maar we hebben ook en een tribune met 500 zitplaatsen. En we kunnen tot 2000 stoeltjes neerzetten.
0: Okay.
1: Dus het mag nog steeds. Maar er staan stoelen genoeg.
0: Er staan stoelen genoeg. Maar ja, weet je, als je denkt lekker laag bij de grond. En mijn wijnmandje mag nog mee. En mijn borrelplankje.
1: Ja,
0: of moeten
1: een kleedje, mandje.
0: Ja,
1: dus het mag nog steeds.
0: Oh,
1: ja.
0: Okay,
1: echt het oude traditionele willen we er wel echt in houden.
0: Ja, want dat is wel heel leuk.
1: Ja, zeker.
0: Tenminste,
1: ja.
0: Dan zie je al die clubjes daar zitten. En dan komt er een kaasplankje langs. En dan een zak chips wordt al gegeven.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk heel leuk. Maar tegenwoordig staan er natuurlijk ook allerlei foodtrucks. Dus je kan ook van allerlei lekkers kopen.
1: Ja, zeker. Zeker. Yes, en er is van wat eten, wat drinken, popcorn, maar ook een worstje. Alles is eigenlijk
0: alles is aanwezig. En jullie hebben dat dus nu sinds dit jaar overgenomen.
1: Ja.
0: En het begint 14 augustus, maar er is een klein

0: dingetje aan de hand. Dus het is nog een beetje spannend.
1: Ja.
0: Maar maandag doet de rechter uitspraak of het door mag gaan, hè?
1: Klopt, klopt. We hebben de vergunning hebben we al lang. En wat dat betreft verwacht ik dat gewoon alles doorgaat. Ja. Maar ja, er is een kleine milieuorganisatie die erg betrokken is daar op het terrein. Die, ja. Die probeert eigenlijk de vergunning te stoppen.
0: Ja, ja. Nou, dan... dat moeten we natuurlijk niet willen.
1: Nee.
0: Ja, en ik snap het, hè. Want het... Ja, weet je, ik ben er regelmatig geweest. Ik vind het prachtig. En zeker als je dan zo'n film met bijvoorbeeld galopperende paarden. Ze komen van links en ze lopen rechts het beeld uit. En dat geluid dat weer kaatst over die boswijk. Ik vind het fantastisch.
1: Ja.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen zeggen... Ja, maar goed, de reeën en de zwijnen en de, nou ja, de vogeltjes.
1: Er zit daar heel veel natuur. Ja. Maar daar hebben we wel erg aan gedacht. We zijn heel begaan met de natuur. En ja. Als je het dan even over geluid hebt... dan plaatsen we speciale wat kleinere boksen op meerdere plekken. Zodat de overlast beperkt blijft.
0: Beetje bepaald... meer...
1: Ja,
0: binnen de,
1: echt op de mens gericht. We zetten bepaalde leefgebieden, zetten we schermen voor. Speciale lampjes met amberkleur.
0: Okay.
1: Dus we proberen eigenlijk wel echt aan alles wat je kan doen. En nog een stapje extra.
0: Ja.
1: Om het gewoon eigenlijk net zo of een stukje beter achter te laten dan dat we het aantreffen.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Maar goed, inderdaad, de regels worden natuurlijk allemaal steeds strenger. Dus je moet aan steeds meer dingen voldoen. Ik denk 30 jaar geleden dat ze hier allemaal... überhaupt nog niet over nagedacht hadden.
1: Nee, was heel anders.
0: Ja.
1: En nu dat stukje, het is een Natura 2000 gebied. Die regelgeving die staat er wel een aantal jaren vast. Dus ze hebben daar ook al wel een tijd mee te maken gehad.
0: Ja.
1: Het zijn hele strenge regels, maar ook niet voor niets. We hebben ze wel allemaal gevolgd. Dus
0: ja.
1: In die zin...
0: ja, anders krijg je je vergunning niet. Als
1: nee,
0: je dat
1: precies.
0: Niet doet. Dus, en je hebt de vergunning in principe. Dus
1: allang,
0: wat kan er dan eigenlijk gebeuren?
1: Ja.
0: Maar goed, dat opbouwen, dat duurt natuurlijk wel een week.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ja, we beginnen... Maandag beginnen we ook met opbouwen. En maandag komt de uitslag van de rechter. Dus ja. Het zou heel, heel vervelend zijn
0: als het dan niet door kan.
1: Nee.
0: En zeker als jullie het net voor het eerst overgenomen hebben. Dan
1: zeker.
0: Is dat helemaal... Want stel dat... laten we niet op de zaken vooruit lopen. Dat filmfestival, dat komt er gewoon lekker, toch?
1: Ja, daar gaan we vanuit.
0: En
1: jullie
0: hebben weer een prachtige programmering. Want het begint vrijdag volgende week, hè, de 14e.
1: Klopt, ja.
0: En dan hebben wij hoeveel avonden?
1: 9 avonden.
0: 9 avonden.
1: En 9 verschillende films.
0: En zoeken jullie zelf de films uit?
1: We hebben zelf films uitgezocht. Nu moet ik ook zeggen dat er een hele hoop films die we wilden, dat kan niet. Want het is heel lastig in de buitenlucht om bepaalde licenties te krijgen.
0: Okay.
1: Maar we hebben ze zelf uitgezocht. In samenwerking met Cinemajestic zijn we tot deze filmkeuze gekomen eigenlijk.
0: Okay. Cinemajestic is een soort...
1: Ja, is een bioscoop in Zutphen, een servicebioscoop.
0: Okay.
1: En je moet bepaalde papieren hebben, om het zo even te noemen, om die filmlicenties te mogen vertonen.
0: Okay.
1: En daarom hebben we die samenwerking opgezocht.
0: Ah.
1: En het zijn gewoon hele fijne mensen. Dat was gewoon een klik.
0: Okay, ja. Nou, hartstikke leuk. En die doen het ook voor het eerst hier nu in Apeldoorn.
1: Klopt.
0: Okay. Want je ziet heel veel van die festivals, hè. Je kan niet op Facebook kijken of je ziet het in Emmeloord en je ziet het op Terschelling en je ziet overal. Maar het is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, het is populair.
0: Ja, het is gewoon heel leuk. Het is echt een heel leuk uitje.
1: Ja, het is een filmbeleving, maar dan net wat extra. Je ziet die hele sfeer eromheen. Dat maakt het gewoon... super. Ja,
0: dat is echt een heel leuk uitje. Kan je wat films noemen die er dit jaar zijn?
1: Zeker, ik kan ze allemaal noemen hoor. Maar...
0: Oh, je kan ze allemaal noemen.
1: Nee, maar... We beginnen met End of Oak Street. Dat is misschien wel heel leuk. De eerste avond, dat is ook echt de première dag.
0: Okay.
1: Dus dat is echt een nieuwe film. Supergirl de dag daarna. En op zondag hebben we Toy Story voor de kinderen.
0: Okay. En dat is dan ook s'avonds? Ja, moet wel s'avonds, want anders is het niet donker.
1: Ja, we hebben het terrein is ongeveer vanaf 8 uur geopend. Mm-hmm. Maar de film startte als het donker genoeg is. En is dat begin van de week, zal dat rond 9:15 zijn. En dat loopt dan naarmate de 9 dagen verder gaan... tegen 9 uur aan ongeveer.
0: Ja. Gaat nou ineens hard, hè? Dat het 's avonds minder lang licht is.
1: Ja, en dat heb je wel nodig om de film te kijken.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Dat is ook een deel van de pret, zeg maar. Ja. Maar zoals Toy Story is natuurlijk voor... Nou, niet alleen voor kinderen.
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Maar goed, ze hebben vakantie, dus dat maakt allemaal niet uit, toch?
1: Nee, nee, inderdaad. En het zou je verbazen hoeveel kinderen er toch nog zo laat naar de film gaan.
0: Toch?
1: En je moet toch ook een leuke dag voor de kinderen
0: Tuurlijk,
1: hebben.
0: Tuurlijk, nou zeker. En Toy Story, dat is Toy Story 5, hè?
1: Ja, de nieuwste. ja. Het zijn allemaal films die zijn of de afgelopen paar maanden of net nieuw uit. Dus ze proberen wel echt mooie films neer te zetten waar mensen echt naartoe willen. Zeg maar.
0: Ja, gaaf. En wat hebben we dan nog meer? Oh, Michael Jackson.
1: Michael,
0: ook, hè?
1: Zeker. Ja, erg populair ook in de kaartverkoop, merken we.
0: Ja.
1: Erg leuke film ook natuurlijk. Even kijken, dan zitten we op de maandag. Dan hebben we...
0: ik ga je even overhoren. Dinsdag 18 augustus.
1: Dinsdag 18 augustus. Ja. Dan hebben wij Project Hail Mary. Ja. Hele gave film trouwens. Dus is in maart of april al wel uitgekomen. Maar hele gave film.
0: Maar dit soort films wil je gewoon zien op het grote doel buiten.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets speciaals.
1: Ja, en in de natuur, dat is gewoon bijzonder. Ja.
0: Maar dat is geen horrorfilm, toch?
1: Nee.
0: Maar die eerste wel, hè? Die End of
1: Nee, ze ook niet. Het is wel echt een familiefilm. Het is je zou het verwachten hoor. Ja. Maar nee, het is wel een actiefamiliefilm. Een familie en de hele straat die verplaatst zich in één keer in een soort omgeving waar je ook dinosauriërs hebt. Ik heb zelf ook expres niet gekeken hoor. Dus ik kan hem niet precies inhoudelijk vertellen.
0: Oh nee, dat is dan inderdaad niet wat ik ervan verwacht had. Nee. Ik denk dat is vast een hele enge. Maar nee.
1: Nee. We hebben het juist het programma zo breed mogelijk proberen te houden om echt voor iedereen het aantrekkelijk te houden, zeg maar. Ja.
0: Oh, en dan natuurlijk Ladies Night.
1: Ja, populair ook.
0: Ja, Devil Wears Prada.
1: Ja,
0: hoe leuk is dat, zeg.
1: Ja, en dat is ook wel echt de traditie. Ladies Night, er komen er groepen dames, die komen er al jaren. Ja. Die nemen een champagne mee en die gaan lekker borrelen daar.
0: Gezellige avond, hè? Ja. Ja, een avondje uit met de meiden.
1: Ja, zeker. Erg populair
0: superleuk
1: avond.
0: Superleuk. Nou, dan hebben we donderdag de 20e.
1: Donderdag de 20e hebben we de Infight. Ja.
0: Goed hoor.
1: Met Seth Rogen.
0: En dat is een actiefilm?
1: Nou, ook familiedrama film. Nee, ja. Seth Rogen. En er komen de buren op visite. Ja. En dat loopt helemaal in de soep.
0: In de soep. Daar houden we van.
1: Ja.
0: En dan 21 augustus Police.
1: Police, ja. Dat is een Nederlandse film. Het is wat minder bekend, maar is ook al echt net nieuw. Dus daarom denk ik dat het nog niet zo bekend is. Het is ook met Najib Amhali zit daarin.
0: Oh,
1: okay.
0: Is dat meer een arthouse film? Of is dat
1: het is wel echt een film. Hij is ook van Dutch Works Cinema. Dus wel echt een beetje een mainstream film. Maar echt ook een leuke films met leuke acteurs zitten erin.
0: Oh, verrassend. Ja, maar dat is juist zo leuk. Want weet je, al zou je de film niet kennen, het is gewoon heel leuk om daar naartoe te gaan.
1: Ja, dat is het. Ja.
0: Oude
1: films zouden ook leuk zijn, maar ik moet oprecht zeggen dat ik denk ik alle films wil ik echt wel zien. Nu moet ik zeggen, zelf Devil Wears Prada is toch wel...
0: Als je dan één avondje vrij wil, dan doe je dat.
1: Ja, ik ga wel eens nog kijken hoor. Maar het zijn echt superleuke films die ik gewoon zelf ook zou willen zien, zeg maar.
0: Ja, want je hebt natuurlijk zelf in overleg... jullie hebben de keuze natuurlijk wat je wil.
1: Ja.
0: Dus dat is natuurlijk wel heel leuk dat je eigen bioscoop mag programmeren.
1: Ja, dat
0: toch?
1: Is het. En dat is ook wel leuk dat je kan kijken, wat vind ik leuk. Dus we hebben allemaal trailers zitten kijken natuurlijk.
0: Ja, en popcorn.
1: Ja, popcorn erbij. Nu zijn er ook een aantal films die we wel heel graag wilden dat dan weer net lastig wordt met licenties regelen.
0: Oh, ja.
1: Maar ik denk dat we uiteindelijk wel echt een hele toffe programmering hebben.
0: Ja, en dan heb je nog Vaiana.
1: Ja.
0: Dat is ook een familiefilm.
1: Ja, klopt. Ja. En dan de live action versie. Dus die is zeg maar met de echte mensen gespeeld.
0: Oh, ja.
1: Mijn dochter is ook gek van Vaiana. Dus die wek ook echt heel benieuwd naar.
0: Dus ik denk dat zij zaterdag 22 augustus met jou daar
1: zit. Nou, ze is nu net bijna twee, dus ik denk dat ze dan op bed ligt. Maar misschien mag ze een klein stukje kijken.
0: Ja, wat leuk. Hey, we gaan zo even verder. We gaan even naar een lekker muziekje. En dan gaan we zo nog even verder praten.
1: Ja, leuk.
0: Yes.

0: Oh ja, zie, we zaten gewoon te kletsen. Wat hadden wij? Wij hadden autowasserij blues. Ja, nou, kijk eens aan. Wij zaten natuurlijk nog even te kletsen over het Openlucht Filmfestival. Want nou ja, dat is dan natuurlijk van 14 tot 22 augustus. Kaartjes kunnen we kopen online, hè? Ja. Daar hadden we het al over gehad. Kan je tot op 2 uur van tevoren kan je dat nog doen? Of
1: in principe wel, ja. Waarschijnlijk ook aan de deur. Maar het is het makkelijkst om het gewoon online van tevoren te bestellen. Dan kun je gewoon met 1 scan van de QR-code, ja, dan ben je binnen.
0: Ja, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke handig. En je kan natuurlijk gewoon... Het is natuurlijk, dat zei, we hadden het al over, hè? Het blijft natuurlijk hartstikke mooi weer. Ja. Dus dat hoef je niet te belemmeren om niet te gaan.
1: Nee.
0: Toch?
1: Nee. Dus... Ja, ook al regent het een beetje, er is dus een deel van de tribunes is overdekt.
0: En
1: in het ergste geval kan je een poncho aantrekken. Maar als ik de vooruitzichten zie, dan gaat het wel goed komen.
0: Ja. Dan moet je misschien een paraplu voor de zon meenemen.
1: Ja, nou, een paraplu is dan weer lastig voor de mensen achter je.
0: Geen goed idee, die paraplu doen we niet.
1: Maar een poncho, dat hebben we ook op het terrein. Dus maar mocht het echt ineens een beetje slecht weer worden... Nou, dan hebben we er in ieder geval aan gedacht.
0: En laagjes meenemen, hè?
1: Ja, want het kan wel. Je zit midden in het bos. Dus het kan toch nog wel afkoelen in de avond. Ja. Dus inderdaad, laagjes, misschien een jasje, hoge sokken. Dat is dan wel het advies, zeg
0: altijd
1: maar.
0: Altijd fijn. Ja.
1: Dekentje mag ook natuurlijk.
0: Dekentje, dat is ook lekker. Ja, altijd goed. Wij hadden het er al over dat jij dat dus samen met Zutphen doet. Cinemajestic.
1: Ja.
0: Dit is de eerste keer dat jullie een filmfestival... want jullie zijn een evenementenbureau.
1: Ja.
0: En wat doen jullie nog meer voor een evenementen? Waar kunnen we jullie van kennen?
1: Sinds 2016 doen we al het Bevrijdingsfestival in Apeldoorn.
0: Okay.
1: En we hebben nog wat een paar evenementjes links en rechts gedaan. Maar qua echt groot is het Bevrijdingsfestival de grootste. En dit is de eerste keer dat we echt een filmfestival organiseren. Oh, okay. Akkers heeft het echt jarenlang gedaan. En we hebben dat stokje over mogen nemen dit jaar.
0: Ja. Oh, leuk. En... Maar alleen in Apeldoorn? Of doen jullie ook buiten Apeldoorn?
1: Ja, alleen in, tenminste qua evenementen alleen in Apeldoorn op dit moment. Dus we hebben echt wel hard voor Apeldoorn natuurlijk.
0: Ja, morgen
1: toch. Maar wie weet wat er in de toekomst nog bij komt, hoor. Maar voor nu in Apeldoorn.
0: Want hoe lang bestaan jullie al?
1: Wij zijn zelf al vanaf, uit mijn hoofd, 2014 bezig.
0: Oh, wel een jaar of 10, 12.
1: Ja.
0: Oh. Oké, en deze stond ook op jullie lijstje. En dat is dus gelukt.
1: De vraag was er ook van, goh, ze zochten naar een nieuwe organisator. Nou, we vinden het echt zo'n mooie Apeldoorns traditie. En het zou zonde zijn als zoiets verdwijnt. Ja. Dus wij dachten van,
0: daar moeten we instappen.
1: Ja, dan moeten we gewoon moeten we zorgen dat blijft natuurlijk.
0: Ja, hartstikke goed. Hey, als mensen tickets willen kopen, waar kunnen ze dat dan doen?
1: Hij kan naar openluchtfilmfestival.nl.
0: Ja.
1: Daar heb je en ook de programmering. Daar kan je de films nog even rustig bekijken. Nog wat informatie. Over de avond zelf en over parkeren, de fietsen en dergelijke.
0: Ja.
1: En ook de tickets kan je daar kopen.
0: Ja, want parkeren kan aan de overkant van de weg, hè?
1: Ja.
0: Een heel groot parkeerterrein.
1: Ja.
0: En fietsen is een speciale... Mag je ook met de fiets tot aan de Boswijn?
1: Nee, het is echt wel eigenlijk de bedoeling om bij de hoofdingang de fiets te parkeren.
0: Ja.
1: En dan ook om de natuur zo min mogelijk te verstoren natuurlijk. En dan lopend naar de Boswijn te gaan.
0: Dat is een meter of 800 of zo?
1: Ja,
0: zoiets,
1: misschien wel iets meer. Een kilometer, zo ongeveer. Maar voor de minder valide hebben we wel ook een breng- en haalservice. Dus we hebben een elektrische golfcar rijden 2.
0: Oh, okay.
1: En mocht je wat slechter te been zijn, dan

0: Zorgen we dat je op je plek komt,
1: oh,
0: in ieder geval.
1: Goed. En dat boek je dan gelijk erbij op als je de tickets bestelt?
0: Ja, hoef je niet te boeken. Is ook gewoon kosteloos. Dus je kan gewoon bij de hoofdingang...

0: eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, dus wil je, heb je een leuke film, dan moet je hem zo snel mogelijk boeken. Ja,
0: zeker, zeker. Nou, ik vind het helemaal leuk. Er was horeca, zei je al. Hè? We kunnen lekker eten en drinken kopen daar. Maar je mag ook eventueel zelf meenemen. Maar goed, als je niet wil slepen, dan is er van alles lekkers te koop.
1: Ja,
0: Wie staan er zoal? Welke foodtrucks kunnen we verwachten?
1: We werken al jarenlang met Jos van Laar. Die heeft een hele uitgebreide foodtruck. Maar dan echt van worstjes, hamburgers tot popcorn, nachos, worstjes, allerlei soorten drinken. Hij verzorgt echt een hele goede catering,
0: dus
1: zeg maar.
0: Dus we hoeven ons niet te verhongeren.
1: Nee. En qua voorkeur ook vergooien, inderdaad. Neem daar een hapje en een drankje. Dat
0: maakt het avondje uit compleet.
1: Ja, zeker popcorn erbij, toch? Dat hoort een beetje bij de film natuurlijk.
0: Verse popcorn, dat hoort bij een filmfestival. Nou, helemaal leuk. Jullie hebben dus... de slotfilm is Vaiana.
1: Ja.
0: En wat staat hier nog meer over? Oh ja, want Orpheus doet ook nog iets met jullie, hè?
1: Ja, klopt. Nou, we hebben sowieso rondom een aantal films hebben we een paar leuke side-events. Voornamelijk een beetje voor de film en tijdens de film. Orpheus die werkt dan wat betreft ons samen met Vaiana. Dus zij komen bijvoorbeeld met de kinderkaravaan. Die gaat ook door heel het land, geloof ik.
0: Ja.
1: Of heel Apeldoorn.
0: Maar in ieder geval nu in Apeldoorn.
1: Ja, nu in Apeldoorn. Ja. En die staat dan in ieder geval bij Vaiana bij ons.
0: Oh, leuk.
1: Ja, en zo hebben we met de Ladies Night een paar kraampjes. En misschien nog een kleine catwalk. Een leuke fotobooth met Henry Faber. Ik weet niet of je die kent. Echt een leuke. Dus dan krijg je echt wel onvergetelijke herinneringen aan de avond erbij. En zo zijn er nog een paar dingetjes tijdens de, of voor de films voornamelijk. Ja. Om het toch nog extra leuk te maken.
0: Nog een leukere beleving te maken. Nou, hartstikke leuk. Hebben wij alles besproken? Of zeg jij van, nou, dat wil ik nog even kwijt?
1: Vooral kom inderdaad. Ik denk dat verder heb ik eigenlijk geen toevoeging.
0: Nee, we hebben alles besproken. We hebben de inhoudelijk. Nou ja, dit vergeten we maar. Dit gaat gewoon.
1: Ja, ik ga ervan uit dat het gewoon allemaal doorgaat. En het wordt een beetje opgeblazen, ook in de media. Ja. Snap ik ook wel. Het is ook wel. En wij vinden het ook heel spannend.
0: Ja, is ook wel.
1: Maar de vergunning is er al lang. Dus het lijkt mij heel sterk dat nu nog de stekker uitgetrokken wordt.
0: Ja, dat kan ik me ook niet voorstellen. Nou, ik wens jullie ontzettend veel succes. Ja, het is toch jullie eerste keer. Hè? Je weet toch niet helemaal wat je aanhaalt.
1: Het blijft spannend.
0: Het blijft spannend. Ja. Maar volgens mij komt het helemaal goed.
1: Zeker. Ja.
0: En ik wens je een mooie... Nou, het zijn toch bijna anderhalve week. Hè? Ja, het is toch 9 dagen feest op de Boswei. En het begint... De deur gaat open om 8 uur. Of de deur...
1: Ja. De poort
0: gaat open om 8 uur. En... nou ja, afhankelijk van de tijd dat de zon ondergaat, begint de film. Op zijn laatst om 9:30, hè? 9:15.
1: Ja.
0: Half tien.
1: Ja.
0: En dan midden in de nacht door het donkere park weer terug naar de weg om je fiets te pakken.
1: De films lopen een beetje af, wel rond 11 uur. En we proberen voor de nacht ook naar buiten te zijn. Ook omwille van de natuur natuurlijk.
0: Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Zit er ook een pauze in?
1: Ja.
0: Of loopt iedereen zo even tussendoor?
1: Je kan tussendoor gewoon wat halen. Dus je bent echt niet daar beperkt. Maar we hebben tussendoor ook een pauze dat je even kan plassen.
0: Dat is ook belangrijk, want die zijn er ook voldoende aanwezig.
1: En gratis. Ja.
0: En gratis. Ja. Nou, wat willen we nog meer?
1: Ja.
0: Van 14 augustus tot 22 augustus, dagelijks bijna. Dagelijks. In Park Bergenbos, de 32e editie van het Openlucht Filmfestival. En dat wordt mede mogelijk gemaakt door Delicious Events.
1: Ja.
0: Ik wens jullie ontzettend veel succes en heel veel plezier. En dankjewel dat je erover wilde vertellen.
1: Ja, super, heel erg bedankt.
0: Dankjewel, Peter.

Taken Stevens, A Love Worth Waiting For. U had nog even van mij te goed. De fietstocht van dinsdag 11 augustus die start om 10 uur dus aan de Dubbelbeek. En jullie zijn weer terug rond een uur of 5. Want het is echt een dagtocht van 47 kilometer. Het repaircafé in de Graanhof, die is 17 augustus weer. Daar draait alles dus in dat café om samen repareren. Of je nou een kapot elektrisch apparaat hebt, als een broodrooster of een sapcentrifuge, een lamp, een koffiezetapparaat, noem het maar. Er zijn handige vrijwilligers aanwezig. En samen kijken jullie dan of of jouw artikel nog gerepareerd kan worden. En ook voor kleine computerproblemen kun je daar terecht. En nieuw op de Graanhof is de inzet van vrijwilliger Sjoukje. Heb je nou een scheurtje in je broek of een losse knoop of een zoom die eruit gezakt is, dan helpt ze je graag met deze kleine naaiwerkzaamheden. En zo krijgt kleding en textiel ook een tweede kans. En tijdens de reparatie is er een kopje koffie en thee en gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten. Repareren is niet alleen duurzaam, maar ook gezellig en verbindend. Tijdens het reparatiecafé is er koffie en thee verkrijgbaar. Dat kost 50 cent per kopje. En eventuele kosten natuurlijk voor onderdelen, die zijn dan wel voor eigen rekening. Heeft u nou vragen, dan kunt u die stellen op fdenouter@stiemens.nl of kijk even op de website. Het is dus op 17 augustus tussen 2 en 4.

Fatmans, I Hear You Knocking. Dit was alweer de matinée van vrijdag 7 augustus. Ik wil Frans weer bedanken natuurlijk voor de muziek en de techniek. En alle gasten die er waren. Het was een gezellige middag. Beetje rommelig, maar wel gezellig. De redactie natuurlijk weer voor het aanleveren van alle onderwerpen. En u natuurlijk heel fijn dat u weer geluisterd heeft naar de matinée. Ik ben er dan dinsdag weer. Ik wens u een prettig weekend en graag tot dan.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben

was heel veel meer. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. De moord op een Nederlandse drugsdealer in Spanje blijft onopgelost. Het Spaanse gerechtshof sprak de twee verdachten definitief vrij, ondanks dat de aanklager maar liefst 28 jaar celstraf per verdachte had geëist. Maar het bewijs tegen het tweetal werd als onvoldoende beschouwd. En dan het weer. Vanmiddag is er in het noorden en oosten bewolking. Op andere plekken breekt de zon steeds meer door. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel.

In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een 14-jarige scholier schoot in een school in het Thaise Nontaburi 5 docenten dood. Eerder vermoordde hij zijn grootouders, beide in de 70, met het wapen van zijn opa. 9 van de 30 gewonden verkeren in kritieke toestand. Premier Anoutin kondigde strenge nieuwe wapenwetten aan. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de Schaat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De straatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat er in de lichamen werden gevonden. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op donderdag troffen agenten 57 ernstig ontbonden lichamen aan in een uitvaartcentrum in Chicago. Volgens een politierapport, aangehaald door Amerikaanse media, werden de stoffelijke resten op onjuiste wijze bewaard. Zo ontbrak onder andere adequate koeling, wat leidde tot de slechte staat erin de lichamen werden gevonden. Italië weigert de binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje op te heffen, ondanks Spaanse dreigingen met tegenmaatregelen. De controles werden ingesteld nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta bereikten. Italië handhaaft de controles tot 15 augustus, mede vanwege geruchten over een nieuwe migrantenpoging op die datum. Deze week werden 3 schepen van het Emiratische staatsoliebedrijf ADNOC aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn in totaal 15 ADNOC-tankers getroffen door raketten en drones, waarbij 1 dode viel en 20 bemanningsleden gewond raakten. Iran wordt als vermoedelijke dader aangewezen. Tijdens een reguliere controle ontdekte de douane afgelopen zondag in de haven van Amsterdam 800 kilo cocaïne, verstopt in cassavemeel in een zeecontainer. Het schip kwam uit West-Afrika en was onderweg naar Antwerpen. De staatwaarde bedraagt ruim 30 miljoen euro. De FIOD en politie onderzoeken de zaak. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en blijft het droog met brede opklaringen en weinig wind. De temperatuur daalt naar 5 tot 13 graden. Lokaal kan nevel ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. MIVD-directeur Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account met zijn fiets- en hardloophoutes. Hierdoor waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen zichtbaar, wat tegen defensierichtlijn is. Na vragen van de Volkskrant werd het account privé gezet. Racing zegt dit niet te hebben geweten. Een 25-jarige Nederlander is opgepakt in Oujda, Marokko. Hij verblijft illegaal in het land en wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk. Bij zijn arrestatie had hij ook hars bij zich. Interpol verleende het arrestatiebevel. De Spaanse politie heeft een grote smokkelorganisatie ontmanteld en 78 mensen aangehouden. Europol noemt het een van de grootste netwerken via de westelijke Middellandse Zee. De bende verdiende 24 miljoen euro met het smokkelen van migranten, drugs, wapens en voortvluchtigen. Een hof van beroep in Washington heeft president Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump desgewenst nog naar het Hoge Rechtshof kan stappen. Kijken we nog even naar het weer.
3: Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt.
2: En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal vrachtwagens en touringcars op

de verzwakte Merwedebrug verder terug te dringen. Er komen waarschuwingsborden bij grensovergangen, op- en afritten en langs de snelweg. Welke tekst erop komt, is nog niet bekend. Donderdag troffen politieagenten in Chicago 57 ontbindende lichamen aan in een uitvaartcentrum. De lichamen waren onjuist bewaard, onder andere zonder koeling. Omwonenden hadden al dagenlang geklaagd over stankoverlast voordat de politie de ontdekking deed in het betreffende uitvaartcentrum. In de nacht van donderdag op vrijdag werden onbemande vliegtuigen waargenomen boven Mechenich, een Duitse stad met een militair complex waar Patriot-raketsystemen worden onderhouden. Dit incident is het recentste in een reeks van meldingen die Duitsland de afgelopen week deed over dronewaarnemingen, spionageactiviteiten en sabotagepogingen. MIVD-directeur vice-admiraal Peter Racing had jarenlang een openbaar Strava-account waarop zijn fiets- en hardlooproutes zichtbaar waren, in strijd met defensierichtlijnen. Tussen 2018 en 2025 waren zijn thuisadres, camperlocatie en vakantiebestemmingen afleidbaar uit zijn activiteiten. Racing beweert niet geweten te hebben dat zijn account nog actief was. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws. Vandaag.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symphocity. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Spanje introduceert grenscontroles voor reizigers afkomstig uit Italië. Als directe reactie op vergelijkbare maatregelen die Rome eerder instelde voor Spaanse reizigers. Italië nam die beslissing nadat tienduizenden migranten vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta, gelegen in Noord-Afrika, wisten binnen te dringen. Tijdens een groot drugsonderzoek hield de politie gisteravond 6 verdachten aan in Den Haag. In de wijk Duindorp werd een woning aan de Zeezwaluwhof doorzocht, waarbij een grote hoeveelheid drugs in beslag werd genomen en vernietigd. De politie zet het onderzoek voort onder leiding van het Openbaar Ministerie, maar doet geen uitspraken over de rol van de verdachte. Door de aanhoudende droogte zijn bij waterschappen in Zuid-Holland steeds meer scheuren in dijken zichtbaar. Hoogheemraadschap Rijnland trof bijna 150 scheuren aan in 265 kilometer aan waterkeringen. Met

Hoofdland steeg het aantal van 32 naar 180 schuren in 42 kilometer, waarvan 18 als serieus worden beschouwd. Twee dijken bij Hoogmade en Reewijk worden versterkt. Een hof van beroep heeft Donald Trump opgedragen de bouw van een balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. Volgens twee van de drie rechters is eerst goedkeuring van het congres nodig. Trump wil de zaak binnen twee weken aan het Hoge Rechtshof voorleggen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond klaart het vanuit het westen op en verdwijnt de laatste bewolking in het noordoosten. De temperatuur daalt snel en wordt lokaal kouder dan 10 graden, terwijl de wind wegvalt. En tot zover het nieuws. Vandaag.

0: dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de nacht.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken. Als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

nooit van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en twee boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws. Don't lie.

en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

shoulder.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bij een brand in een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid ontstond zoveel rookoverlast dat die tot in Heinenoord in Hoekse Waard te voelen was. De Maastunnel werd in beide richtingen gesloten en vielen geen gewonden. De brand ontstond in een hoop schroot en 2 boten van het havenbedrijf hielpen bij blussen. België heeft de overname van helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen door een Iers dochterbedrijf van het Chinese GDAT Group geblokkeerd. Minister Klarinval noemt nationale veiligheidsrisico's als reden. NAV is ook actief in Den Helder en Rotterdam en maakt kans op een onderhoudscontract voor nieuwe Belgische militaire helikopters. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië, geldig tot 7 september als reactie op een diplomatiek geschil over onrechtmatige migratie. Italië had eerder al controles ingesteld voor reizigers uit Spanje, na de bestorming van grensovergang bij Ceuta, waarbij tienduizenden migranten de Spaanse exclave binnendrongen. Een Duitse bezoeker van Walibi Holland verloor een deel van zijn vinger nadat hij bekneld raakte tussen een boot en de vaargeul van de attractie Crazy River. De attractie werd tijdelijk gesloten. Walibi onderzoekt of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels zijn gewezen.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht is het droog met brede opklaringen. In het noorden en oosten zijn lokale mistbanken mogelijk. De minima komen uit tussen 8 en 13 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is de